0: houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Oh, de 1395 AM
7: is er even niet.
6: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
7: Nu
6: op 1098.
7: En via de digitale kanalen.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.
9: Radio Seabreeze.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit.

0: Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen, maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen, maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: De 1395
11: AM is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Please, please, please. Raven Jack!

0: AM.
1: Yvonne Elliman hadden wij 77, Hello Stranger. Simon & Garfunkel daarvoor met Mrs. Robinson uit 68. Uit de film The Graduate. En de eerste was van American Gypsy. En die gewoon in Nederland woonde. Angel Eyes uit 74. Draai eens om.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: De eerste was in 1972 van de Sweets, Little Willie. Tja, wie het kleine niet eert. De Rolling Stones hadden we daarvoor met Painted Black uit 66. Gezellig kleurtje. En Barry en Eileen was de eerste uit 75, If You Go. Barry was een Engelse militair, gelegerd in België. De volgende luisteraar is geen ja-knikker.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Breeze AM.
1: De Big City Rollers hadden wij in 1976. Love Me Like I Love You. Le Baroque daarvoor uit 67. Bottle Party. En de eerste was uit 73. Jai Coltrane. You Were My Friend. Die mag je kleren aanhouden.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol.

0: inhoudelijk op verzoek om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

0: helemaal terug naar 1969 met Lou Christie, She Sold Me Magic. Ik zeg jullie goedemorgen op deze 5e juni.
1: Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning.
0: Ja, en kijk ik zo'n beetje uit de studioraampjes hier van Studio 6, dan zie ik, ja, veel buien eigenlijk wel en een beetje wat donkere lucht. Maar ach, het is middenzomer, dus het zal vast met de temperatuur wel goed komen. Vanmorgen in Deruit om 20 over 8 krijg je weer de aanwijzingen voor de morgenster. 20 voor 9 de uitslag en 8:30 gaan we terug in de tijd. Wat gebeurde er op deze 5 juni in het verleden?
1: Goedemorgen.
0: En het bekende recept. Hè? Gewoon veel lekkere muziek. Hierna trouwens wat plaatjes die ooit eens een keer het Songfestival hebben gewonnen. Dat was met Bugs Fizz niet. Maar hadden wel een lekkere muziek uit Engeland. Hier is For Making Your Mind Up.

Party and the Wings, samen ook met Linda, zijn vrouw. Ja, hij leeft nog altijd, hè, Paul McCartney, wat geweldig is dat. With a little luck. Hey, mijn collega's die hier op deze stoel hier ook altijd zitten, Anne en Milko, draaien soms hele leuke platen. En hoor ik laatst bij Milko een plaat van mijn favoriete groep uit de jaren 80, hè. Ik ga een ander nummer draaien van deze groep, The Wind. Maar het nummer wat hij draaide, ja, welke was het ook weer? Zijn dagen dat ik je vergeet, dat was hem ook alweer. Deze plaat is dan speciaal eventjes voor mijn collega Milko Roodnat.

Deze man was een tijd ver vooruit, hè? Frank Ifield had gewoon iPhone kunnen heten met I Remember You. Ik kijk het blokje, ik ben een beetje te vroeg, maar dat vind je vast niet erg. We zijn toe aan de aanwijzingen van de Morgensterren. Ik zei het in het begin van het programma al. Hier en daar hebben we wat Euro Songfestival winnaars in het programma. En daar is dan inderdaad deze dame er één van. Ze vertegenwoordigt namelijk Nederland op het Eurovisie Songfestival in 1993. Verder is ze geboren in Paramaribo. Suriname uiteraard hebben we het dan over. En ze verhuisde als kind naar Nederland. Deze vrouw heeft zoveel gevoelige ballads trouwens gewacht. Dat er ook nog heel veel mensen op haar... Ja, fans zijn geworden. Verder heeft ze veel vrolijke meezingers en ze vierde in 2024 haar 40-jarige jubileum als artiest. En dan de laatste nog eventjes. Zij heeft ooit een reclame voor KPN ingezongen. Nou, die zoeken we. Je hoort het straks om 9:20. Dan gaan we de uitslag doen van de Morgensterren. Deze mooie dame. Tot die tijd lekkere muziek zoals deze van America. Lonely People.

ook al is dat decade steeds verder weg. De jaren 60, we blijven lekker muziek draaien daarvan. Zoals deze van Lucille Starr. Ik zei het in het begin van het programma al. We hebben een aantal plaatjes in het programma die ooit het Songfestival hebben gewonnen. Onze morgenster zal er straks eentje zijn. Dus ja, wie dat is, dat hoor je nog eventjes. Dat wacht maar helemaal op. Johnny Logan kennen we allemaal. Heeft voor mij twee keer gewonnen zelfs. Hier is What's Another Year.

zijn we met Nick Lo aangekomen bij inderdaad de nieuwsfeitjes van de 5e juni. We laten beginnen met het feit dat het vandaag Wereldmilieudag is, World Environment Day, ingesteld in 1972 om aandacht te vragen voor milieu- en klimaatvraagstukken. Verder zijn een aantal mensen jarig vandaag. Kenny G, dat is volgens mij die bekende jazzman daar uit Amerika. Mark Wahlberg, nou, die kennen we allemaal wel, de acteur uit Amerika. En Pancho Villa, ja, zeg maar even niks, 1878. Op 5 juni 1883, dat is net terug, vertrok de eerste luxe trein van de beroemde Orient Express voor een proefrit. De trein groeide uit tot een van de bekendste treinverbindingen ter wereld. Dan 5 juni 1967. Toen begon de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en zijn Arabische buurlanden. De oorlog duurde maar slechts 6 dagen. Wat grote gevolgen voor het Midden-Oosten. Ja, wat gebeurt er dan op dit moment allemaal? Het laatste nieuwtje is, als je 5 juni bent geboren, dan deel je verjaardag vandaag met gemiddeld ruim 22 miljoen andere mensen. Dus ja, je bent niet helemaal alleen vandaag. Nee, je bent niet helemaal alleen. Even dan met een lekkere muziek en dan straks om 20:20 komt die ontknoping. Hè? Want wie is vandaag die morgenster, die artiesten uit Paramaribo, die ooit het Songfestival won, een plaatje, een spotje had ingezongen voor KPN. Je hoort het straks met een minuutje of 7.

Earth and Fire met Shining Star. Nog eventjes wachten, hè? Na het plaatje van het Klein Orkest. Dan gaan wij bekendmaken wie de morgenster is. Tot die tijd, laat mij maar even lekker alleen met een bakje koffie.

Nou, die uitslag van die morgenster. Wie is dat? We weten het allemaal wel. Die artiest uit Paramaribo, Ruth Jacobs. En we hebben het nummer genomen waarmee ze ook het Songfestival heeft gewonnen. Namelijk Vrede. Voor de mensen die het allemaal goed hadden. Een groot applaus voor jezelf, hoor. Ruth Jacobs, de morgenster van vandaag. Hier bij Seabreeze. I'm...

0: jaren 70, 80 zijn toch wel mijn favorietjes, zoals deze van Daryl Hall en John Oates. De man, die te kennen we nog wel, maar deze was ook leuk met Rich Girl. Hey, heb je nog plannen voor het weekend? Blijf vandaag in elk geval hangen bij onze jocks, want die hebben echt een hele leuke inleiding voor jou, hè? Tot die tijd heel veel lekkere muziek.
1: There she was, just a walk.

En dat was alweer een derde plaatje van een Eurovisie Songfestival winnaar. Net zoals straks die plaat van Ruth Jacot met Vrede. Had je trouwens goed? Ja, ik wel, maar ik had hem ook bedacht, hè.

Of het nou zomer of winter is, ik vind deze plaats van Kajak altijd kunnen. Wintertime. Ja, of je nou leuke herinneringen hebt of lekkere gevoelens met de winter. Ik weet het niet, maar ik hou toch echt wat meer van de zomer. Ja, echt wel. En ook meer wel van lekkere muziek zoals deze van Mr. Brick. Het is prachtige Romeo.

Zo'n one-hit wonder, Mr. Big met Romeo. En daarmee is het programma voor vandaag weer klaar wat mij betreft. Maar er komen nog zoveel leuke andere programma's, dus blijf zeker hangen. Want al mijn collega's die leiden voor jou lekker het weekend weer in. Ik ben er zondagmiddag weer om 4 uur. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet in

0: En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
12: Luister jij ook mee?
13: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
16: The greatest music ever made. Classic hits.
17: Seabreeze. Seabreeze AM.

natuurlijk Tom Jones en She's a Lady. Een hit uit 1971 en het begin van Mater Kindermuziek. Het is vrijdag, mijn laatste werkdag deze week. En tot 10 uur ben ik natuurlijk weer bij je met Maatwerk Kindermuziek en een reis door die mooie, mooie nummers die we tegenkomen. En hij was natuurlijk vanochtend ook weer Marcel Joustra met het programma eruit. En wij gaan door met 1967. David McWilliams. Weet je het nog? Can I Get There by Candlelight?

Country van Marty Robbins. Ja, de Ghost Riders in the Sky en Yippie-Yay. Het doet me een beetje denken aan mijn jeugd, toen ik wel eens cowboytje speelde op school. Ja, dat is altijd wel leuk natuurlijk. We gaan naar Nederlandstalig. Onze Belgische vrienden, Clouseau en Alleen met jou.

Hoezo? En zanger Koen Wouters natuurlijk, alleen met jou. En het komt uit, dan moet ik eventjes kijken, want daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Ja, ik weet het eigenlijk niet eens. Ik zit te kijken, 1989, het album Hoezo. Ja, ik wist dat nog een klein beetje. We gaan naar Man at Work, Down Under.

Mad at Work en Down Under. Ik ben een beetje van slag, moet ik zeggen. Ja, een half uur voordat de uitzending begon, stopte mijn software er ineens mee. Ik kreeg een update voor het programma waar ik elke dag de radio mee maak. En ineens kreeg ik geen geluid. Niet op mijn koptelefoon, geen geluid naar buiten. En toen dacht ik, jongens, wat moet ik doen? Nou, gelukkig heb ik een mobiele studio die het wel doet. En daar maak ik heerlijk gebruik van nu. En dan krijg je deze plaat, Merrily Rush and the Turnabout, The Angel of the Morning.

En misschien kwam je in de jaren 90 wel in de disco. Hij stond in de disco top 100 in 1996. Jesse Green en Nice and Slow. En zij had een hit in 1971 met I'm Still Waiting. Hier is ze, Diana Ross.

Een nummer van vanavond die we natuurlijk heel goed kennen. Nikita van Elton John. En we gaan naar 1969. Ze had er een hit mee. Lulu aan Boom Bang Bang.

Ja, die Lulu met Boom Bang Bang. We blijven in de jaren 60, 1968. Dit komt uit Voorburg, de Sandy Coast. I See Your Face Again.

Ja, 1968, de Four Tops en If I Were a Carpenter. En we gaan naar 1970. Ja, The Voice of Elvis Presley. And The Wonder of You.

Wonder of You van Elvis Presley. En we gaan naar Nederlandstalig. En het is net zo'n tijdmachine, zo'n programma. Want we gaan in 1987 het album In de Vogelvlucht. Herman van Veen. En dit heerlijke nummer, Rozengeur.

Van Herman van Veen. En we gaan naar Pieter Sarstedt. 1969 had hij een hit met Where Do You Go To My Lovely?

Where do you go to, my lovely? Peter Sarstedt. En ik kijk op de klok. Er is nog tijd voor één nummer en dan gaan we naar de koffie. De koffie compleet bij Tom Polderman natuurlijk. En ik ga weekend vieren. Dat betekent dat ik maandag er weer ben. Tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Ach, en die laatste plaat, die komt uit 1976 van John Paul Jong. Standing in the Rain. Maak het van je dag, maak het van je weekend. En wie weet treffen we elkaar maandag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinezen.

0: deals, zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, een leuke plaat van 98 Degrees en Una Noche, oftewel Give Me Just One Night.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
0: Dat betekent ook, geef me nog één nacht. Ja, heerlijke Una Noche was dat waar we mee begonnen zijn. Oh, je luistert naar Radio Sybaris. Je luistert ook naar Koffie Complete op deze vrijdagmorgen. Ja, we gaan er weer een gezellige boel van maken. Hoor. En, ja, dit was de Spaanse plaat. En nou, weet je wat, we houden het nog even dan in de stijl van de Spaanse muziek, luister vrienden. Want misschien kunt u zich nog herinneren, in de jaren 90, toen hadden we een groepje dat heette Wingfield. En ja, ze hadden sexy eyes. De vuur is op de mensen. Oh!

0: Chieber is Koffie Compleet en dat is een programma waar je naar luistert. Heerlijk hoor.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze, I am.
0: En we krijgen ervan als je naar die sexy eyes kijkt. Nou,

lekker plaatje van Andres. Je kent hem nog wel. Van Sandra en Andres is zij. Maar ja, dit was dan de ene helft. Dat was Andres. En Dries Holte. Zo heette hij in werkelijkheid. En ja, zo af en toe veranderen artiesten wel eens van naam. Hè. Eigenlijk zou hij gewoon Dries moeten heten. Maar ja, goed. Hij heeft zichzelf Andres genoemd. Oké, je luistert naar Radio Cibris. Je luistert naar Koffie Compleet. Is het gezellig?

Put your radio on Radio Seabreeze, 1098 kHz in de middengolf voor Midden-Nederland en binnenkort hopelijk ook weer op de 1395. Dat zou toch mooi zijn als dat binnenkort weer het geval zal zijn. Gaat komen hoor, hoeft er niet bang voor te zijn, maar het komt wel. Maar alleen, het duurt allemaal een beetje langer. Ja. Live.radioseabreeze.nl, daar kun je ook naar luisteren. Je hebt een lekkere plaat hoor. Hey. Nou en op.

MFSB samen met de 3 Degrees en ja, wat een lekkere plaat was dit, de Sound of Philadelphia. Als je trouwens regelmatig over de A1 richting Amsterdam rijdt, dan moet je er goed aan denken dat de komende zomer flink wat extra reistijd erin zit. Ja, het is niet anders. Rijkswaterstaat voert namelijk tussen 3 juli komende maand dus en maandag 17 augustus een hele tijd groot onderhoud uit tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muidenberg. En tijdens deze periode is de A1 richting Amsterdam volledig afgesloten. Ja, je moet er maar even stil van, hè? Weggebruikers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid en moeten rekening houden met 30 minuten tot misschien wel 60 minuten. En als het een beetje tegen zit, anderhalf uur extra reistijd. Want je moet omrijden. En dat is niet zo'n klein beetje ook, hoor. Het kan zijn dat je over Almere gestuurd wordt. Het kan ook zijn dat je over Utrecht gestuurd wordt. Je weet het maar nooit in ieder geval. Maar een zootje wordt het op die weg. Radio.

als je dan in die file zit, dan ja, hoop ik voor je dat je de middengolf op je radio hebt zitten in je auto. Dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend, want heel veel auto's hebben het niet meer. Maar in ieder geval, de middengolf, dat is natuurlijk fantastisch. En als je hem nou niet hebt, dan kan je luisteren via live.radiosieweries.nl. En zie je hem gewoon op YouTube of gewoon op een andere manier in je auto. En dan kan je lekker luisteren naar Radio Sieweries. En ja, dat allemaal tijdens die rottige files die eraan komen. Meg en Katie Kassoen, ja, ze hebben een verhaaltje over een man en een vrouw. Dat weet je wel, hè?

0: Amsterdam.
1: Ja, Amsterdam, oh Amsterdam, how I love you Amsterdam. Buck Owens was dit met zijn Buckaroos en dat is ook weer heel lang geleden. Ja, ik zei het net al over die A1 die binnenkort afgesloten wordt vanaf komende maand. Als je dan toevallig bij mij vandaan in de buurt gewoon gezellig een dagje naar Volendam wil of zo, of naar Horen of weet ik veel wat, moet je ook omrijden. Het is niet anders, dan moet je over Lelystad en dan over de dijk van Lelystad naar Enkhuizen en dan kan je pas terug naar Volendam toe. Dus als je naar Volendam een dagje wil, doe het eerder, want anders heb je toch mooi een probleem.
2: Goedemorgen! Het Laagbed Tom Polderman.
1: En dat ben ik, zei de tegen lieve luisteraars. Jawel, tijd voor

plaatje van Tinus Slagerwijn samen met Jan Brink. En ja, het is allemaal wat leuke muziek allemaal hier op Radio Siemens. Ja, ik heb een verhaaltje gelezen van de week in de krant, luistervrienden. Dat gaat over druiven, pitloze druiven. En denk je van, ik ga mijn kinderen eens lekker gezonde pitloze druiven geven. Nou, je moet eens op de achterkant van het pakje kijken wat je in de supermarkt kan kopen. Want dan zie je ineens dat het land van oorsprong India is. En dat is aan zich natuurlijk allemaal niet zo'n probleem. Maar als je dat soort gezonde snacks uit India had, dan heb je geen idee wat er allemaal in zit. Er zit namelijk een hele vloeibare chemische cocktail in om te zorgen dat er geen beestjes en dergelijke in zitten. Dus je zit eigenlijk druiven met chemicaliën te eten. Houd er rekening mee, want het is allesbehalve gezond voor je kinderen.

0: Susie. Ja, vroeger zeiden ze aan Susie Wafels, maar ze willen wat anders hoor. Hey, oh. Ja, een heerlijke plaats van de Amen Corner. Dus zij is uit het grijze wijze verleden. Kom nog even terug op die druiven, luister vrienden. Want die druiven uit India, dat is namelijk één grote cocktail van allerlei gifdingen en dergelijke. Het is namelijk een enorme nachtmerrie om druiven te verbouwen. Ze zijn extreem gevoelig voor schimmels, rot en insecten. En de oplossing in landen als India, nou, dat is spuiten en nog eens spuiten tijdens het groeiseizoen. Gaat de ene lading naar de andere lading gif op al die druifjes. Nou, daar ben je mooi klaar. Hè? Die zit jij lekker op te eten.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

0: Nummer Tom Dooley. Ja, we kennen hem allemaal nog van vroeger. Ja, denk het wel. Heeft ze het allemaal meegezongen? Ja, poor boy, you found to die. Het zal eenmaal gebeuren. Morgen is er in het Utrechtse Baren, laatste vrienden, een grote jaarmarkt met allerhande zaken en dingen, artikelen en ga ze maar door. Er staan maar liefst ruim 80 kramen en winkeliers. Die hebben daar ook de nodige aanbiedingen. Er zijn kinderattracties, gratis popcorn is er en ga ze maar door. In Baren dus. En dat begint om 10 uur. Dus morgen is het duur tot 5 uur in de middag.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395.

0: zeggen. Ja, Julien Clerc met This Melody. Dit melodietje is een melodietje van de liefde. En dat allemaal gedraaid hier op Radio Cyberis in het programma Koffie Compleet. Dat is toch even leuk om te weten. Het is de hoogste tijd voor een Nederlandstalige plaat, luistervrienden. En ja, we kennen allemaal dikke banden en zo. En ja, platte banden en ga zo maar door. Maar er is ook een dikke band. Ja, eigenlijk moet je zeggen de dikke band. En ze zingen het liedje De Spiegel.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395.

0: Gewoon een ooglapje voor het andere oog doen. En ja, dat is net of je een piraat bent zoals vroeger op de Noordzee. En dat dreven ze ook, hè, die piratenschepen. En die hadden ook allemaal ooglapjes voor. Ja, nou wat over ooglapjes, oogkapjes. Gaan ze maar door.
1: Radio Seabreeze AM.

0: 70 had Bob Marley een enorm groot succes met deze plaat. Ja, het is allemaal wat Waiting in Vain. Ja, samen met zijn Weenders overigens, want dat was de band die op de achtergrond zat. Ja, ze konden er wat van, ze konden er wat van. Die gasten hebben wat afgesnoven, joh.
1: Tone Alderman is on Seabreeze AM.

zusjes Nolan waren dit met I'm in the Mood for Dancing, de Nolans. En ja, er allemaal hier op programma Koffie Compleet op deze vrijdagmorgen, luister vrienden. Maar ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid, dan zien we dat het programma er alweer op zit. Een uurtje is om voor je het weet, lieve luister vrienden. Ja, dat houdt in dat voor mij de werkweek er ook wel bijna op zit. Morgenochtend begin ik gewoon weer opnieuw met de nieuwe werkweek. Zaterdagmorgen begint die voor mij, dat is toch leuk. Ja, het is allemaal wat. Goed, morgen ben ik weer met een aflevering van Koffie Compleet. 7 dagen per week, gezellige radio op uw favoriete radiozender. 1098 kHz en live.radiosybris.nl. Oké, zometeen heel veel plezier na nieuws en weer in één keer met onze eigen, hoe kan het ook anders, wonderbare man. En daar heb ik het over, Wiebe Chris. Ja, die maakt er weer van, hè. Het is onvoorstelbaar. Goed, Wiebe, veel plezier zometeen. En nu ook veel plezier met Wiebe. En ik kan alleen maar zeggen, blijf luisteren naar Radio Sybris. Want wij brengen de mooiste en de leukste programma's van de hele wereld in mijn omgeving. Tot morgen.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u.

0: de boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
6: Oh, de 1395 AM
7: is er even niet.
6: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
7: Nu
6: op 1098.
7: En via de digitale kanalen.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hallo, daar zijn we weer.
11: Hoor je hier, ja, hier.
12: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig, hoor.
13: Landgenoten.
14: Ik ben helemaal klaar. Binnen zonder kloppen.
15: Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
16: Binnen zonder kloppen.
17: Beetje breed,
16: maar wel lekker. Waar is iedereen dan? Hallo?
18: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
19: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Een goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen ook alweer om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handen vol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Ook dit uur zijn we weer lekker internationaal. Met Deep Purple, Joe Tex, The Wallace Collection, Paul Dean, John the Beaver, Garth Brooks, Davis, The Flower Pot Man, Godober, The MGs, Mac Davis, Nena en Kim Wilde, Neil Sedaka, Christy Lane en we openen met het Canadese dames disco dance duo Vogue uit Montreal en Dance the Night Away die in 1981 de top 40 haalde en 22e werd. Het stel Denise en haar man Dennis zat voorheen bij Lime en die runde ook deze band. Ze scoorden een hit met Your Love. Onder deze naam zijn ze in 2018 opnieuw begonnen. De tweede in de playlist komt van Deep Purple, die in 1968 een stevige versie maakte van Hush van Billy Joe Royal, geschreven door Joe South. Je kunt ze live aanschouwen trouwens op vrijdag 23 oktober in Antwerpen in de Lotto Arena en maandag 9 november in de Ziggo Dome.

0: In het eerste triootje non-stop staan gepland Joel Garth Brooks, countryzanger uit Tulsa, Oklahoma, met Wild Horses uit 1990. De Belgische rock-indie band Deus uit Antwerpen met The Architect. En om te beginnen is hier de Britse Paul Dean and the Thoughts met You Don't Own Me uit 1965. Klinkt dit jou ook niet een beetje bekend in de oren? Ik moet zo steeds aan hazes denken.
1: You don't own me. I'm not just one of your many pearls. You don't own me. Don't say I can't go.

De Europaradeplaat is van Neil Sedaka, die in 1961 ook Italiaanse plaatjes maakte. Wat zeg ik? Een compleet album. Nu hoor je Essa Grata, dat origineel de Little Devil was. Het vertelt het verhaal van een man die vastbesloten is een ondeugende vrouw te temmen, die zijn hart heeft veroverd. En het staat op het album Italiano. Hij is 27 februari van dit jaar overleden.

In het tweede setje van drie non-stop hits komt countryzanger Mac Davis uit Lubbock, Texas langs met Baby Don't Get Hooked on Me. En dat kwam uit in september 1972. En geloof het of niet, maar John de Bever doet mee met Als een hemel zonder sterrenlicht. En nu eerst de Flauwapartmen die hier twee hits hadden in 1967. A Walk in the Sky and Let's Go to San Francisco. Er kwam een heel album uit in dat jaar trouwens en deze stond er ook op. The Sweet Baby Jane.

Het is weer een gemeliëerd gezelschap vandaag. Zometeen de Belgische rockband The Wallace Collection. Het is een van mijn allerfavorieten. The Daydream, die 14 werd in de top 40 van 1969. Hun album Love and Cavalier werd opgenomen in de Abbey Road Studios. Maar nu eerst het Friese trio Gedober. Een samenvoeging van Geerts, Douwe en Brugt met de Nederlandstalige versie van Het Buske van de Baas.

Het laatste triootje non-stop wordt ingevuld door Joe Tex, de alias van Joseph Arrington of Yusuf Hajez, met Have You Ever? In 1976, hij overleed op 49-jarige leeftijd aan een hartaanval. Nena en Kim Wilde hoor je samen met Any Place, Anywhere and Anytime, dat in 1984 voor het eerst uitkwam en als duet in 2003 de eerste plaats haalde in Nederland. En nu is het tijd voor een plaatje dat het niet heeft gehaald. She Was Gypsy van de Haagse Rotterdamse band Christy Lane met leadzanger John van Katwijk was één van de twee singles die ze maakten in 1969.

De afsluitende instrumentale is Breezy, gemaakt door Booker T's begeleidingsband, de MG's uit Memphis, Tennessee. Met dat deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. En daarna op naar het weekend met onder andere Alex, Hans, Erik, Wim, Wiebe en Lawrence. Maandagmorgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handenvol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Zeebreeze. Een prettig weekend en tot dan!

0: music.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
3: You're catching a wave on Seabreeze.
4: Seabreeze AM.
3: Seabreeze.
5: De eik erin.
3: Soft and easy.
6: And now smooth listening on the big sound station.
3: Your favorite oldies.
7: The music's on now.
3: Seabreeze. 1395 AM. Seabreeze.

0: Je
1: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De verkoop van DigiD dat gegevens van Nederlanders opslaat moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
4: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Lunch lekker mee met Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze 1098 AM. Met nu een andere Bobby. Dit is Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

1997 en werd een van zijn grootste hits van de jaren 90. Het nummer combineert zijn karakteristieke rauwe stem met een krachtige melodie en een vleugje Franse sfeer. De titel betekent letterlijk Vergeet Nooit en verwijst naar de levenslessen die hij van zijn vader meekreeg. Een indrukwekkende ballad die nog altijd veel luisteraars weet te raken.

We draaien iets waar jij van houdt. John Anderson was dat. De leadzanger van Yes. Met nu een nummer uit 1980. Dit is Olivia Newton-John en Magic. Come

Vandaag de plaat waarover gesproken wordt. Can We Still Be Friends van Robert Palmer. En die komt uit 1979 en is een gevoelige interpretatie van het nummer van Todd Rundgren. Met zijn warme, karakteristieke stem geeft Palmer het lied een eigen sfeer en emotionele diepgang. Het nummer laat een meer ingetogen kant van hem horen dan veel van zijn latere hits. Een fraaie ballad die nog altijd indruk maakt. Dit is Robert Palmer en Can We Still Be Friends?

de Braxtons en de Boss zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Ger de Rooij weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En wij gaan eruit met een plaat van Roxy Music, het nummer Avalon. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Een heel goed weekend en graag tot maandag 12 uur zijn we er weer hier op Radio Seabreeze. Tot dan, dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken naar klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: behandeling als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
3: Luister jij ook mee?
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Vrijdagmiddag,
6: bijna weekend.
5: Seabreeze AM.
6: What?
5: Met Ger de Rooij.

0: America, a horse with no name. Hoe vaak heb je deze plaat al gehoord? En hij blijft hartstikke lekker. Nooit kapot deze. 1972. De gasten zaten in Engeland op een legerbasis. Daar ontmoetten ze elkaar. Ze kwamen eigenlijk alle drie uit Amerika. En nou ja, het bandje was geboren. Werd geproduceerd door George Martin. Die had toch niet veel meer te doen na de Beatles. Goedemiddag mensen. Een nieuwe Weekend Radio. En we begonnen dit keer met George Benson. Wat een lekker plaatje. Oh, Gimme the Night. Nou, zover is het nog niet. Het is pas vrijdagmiddag. Maar we zijn wel een aardig eentje op weg al. Hè? Opnieuw een weekend voor de deur. Ja. Aan de kant. Het weekend komt eraan. Dankjewel Bart de Zwart voor het voorgaande uurtje hier op Radio Seabreeze. En tot 2 uur weer. Ja.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

trekken nog steeds volle zalen in heel Nederland. En ook op diverse andere podiums staan ze nog regelmatig. Ook deze zomer weer een aanzoek zonder ringen van het prachtige album Umoja. Ja. Dat stamt alweer uit 2006, mensen. 20 jaar geleden.

0: Zo nu en dan zat er nog wel eens een mooi plaatje in de top 40 van heden ten dagen. Dit was er eentje. Sam Fender samen met Olivia Dean. Zij had de bijrol dit keer op het plaatje van Sam Fender. Rain Me In. En de plaat stamt al van vorig jaar. En ook nog Joe Jackson hadden we in de show vandaag. Met The Harder They Come.
1: De beste classics en een beetje van nu. Weekend Radio met Ger de Rooij.

0: Een van de mafste bandjes die Nederland ooit gehad heeft. De Dizzy Man's Band. Ja. Maar lol hadden ze wel. Zeker. Ja, onderling. Dat is al te horen op deze plaat. Tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, toe. Inmiddels alweer 2:30 geweest in Weekend Radio. Goedemiddag als je net bent ingeschakeld. En rond 2:30 doen we altijd een oude alarmschijf, weet je wel. Oké, wacht even hoor.
1: Radio Seabreeze.
0: Ja, ja. Daar komt-ie. Weer een leuke opgezocht deze week. Van Nederlandse bodem.

En dat was hem, de historische Salonhuis voor deze keer. En daarvoor gingen we helemaal terug naar 7 juni 1980. Late at Night van de zusters Maywood. De nummer 1 in de tipperaden die week. Op 14 juni 1980 komt het plaatje nieuw binnen in de Nederlandse top 40. En dat wordt een hele grote hit voor de dames Maywood. Ja, een nummer 1 hit zelfs. Vanaf 12 juli 1980 staat hij 3 weken bovenaan in Nederland. Maywood, het zijn de zusjes Ali en Doetie de Vries. En ze gingen in 1995 uit elkaar na een hoogoplopend conflict. De ruzie is eigenlijk nooit meer hersteld. Ja. Late at Night was hun allergrootste hit. Ze hadden ook nog Rio en Mother, How Are You Today? En You Treated Me Wrong. Ze maakten wel goede platen. En die werden allemaal geproduceerd door Pim Koopmans. Volgende week weer een nieuwe historische alarmschijf. Nou ja, nieuw. Nieuwe ouwe. Hè? Uit het archief. Oké. Okay. Hier zijn de Maisonettes op Radio Seabreeze.

Lekker veel plaatjes achter elkaar hier op vrijdagmiddag in Weekend Radio. Je hoorde YMCA, onder andere van de Village People. Ja, dat bonte gezelschap, weet je wel, uit 1978. En Yesterday Man was van Chris Andrews. Die kwam uit 1965, ook een hele oude. En nog ouder was die van Niels Sedaka, die je net hoorde. I love my calendar girl. Ja. Het hele jaar kwam weer even voorbij fietsen. Het is Weekend Radio, vrijdagmiddag op weg naar je weekend. Met nu weer een verstaanbaar liedje.

0: dran denken, kan ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Twee lekkere zomerse plaatjes. Eén was van Rob de Nijs, Dat huis in de zon. En de tweede die er vlak achteraan kwam was van Peter Fox, Haus am See. Ja, het is bijna hetzelfde, alleen toch net weer iets anders. En in Duits natuurlijk, voor onze Duitse leute. Die op ferien in Holland zijn. Ja, maar Duits is nooit zo best geweest, je hoort het. Goed, brengt ons alweer aan het einde van deze Weekend Radio. Het loopt alweer tegen tweeën. Dat betekent zometeen na twee uur tijd voor Alex van Sloten en de Friday Boost. Veel plezier met hem. En ik wens je alvast een heel fijn weekend. Tot zondagavond.
2: Waar je ook gaat. Waar je ook gaat. Het is Seabreeze die met je meegaat.
3: Drink cheers, Nico's.
4: Hip hip. Hip hip.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar

0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
1: Here we go again.
2: De muziek stuitert uit je speaker.
3: Dit is je vrijdagboost.
4: We came, we saw, we kicked its ass.
5: Het gesloten.

0: 1976, goede nieuws als Girls, Girls, Girls op Radio Seabreeze van Zeeler. En wat je net hoorde was Violent Wheels met the Gonna Get Along Without You Now uit 1980. Een goedemiddag en welkom in de Friday Boost. Je vrijdagmiddagborrel om je werkweek af te sluiten en om je weekend alvast te laten beginnen.
1: Hey guys, Friday!

1984, Thriller van Michael Jackson. En dit nummer stond 2 keer in onze hitlijsten in 1977 als bescheiden hitje. Maar nadat Grace Jones wat meer bekendheid kreeg, is het opnieuw uitgebracht. En stond het in 1983 bijna in de top 3. En blijf luisteren, want zo dadelijk...

the song. De inmiddels 85-jarige Neil Diamond had voornamelijk hits in de jaren 70, maar dit nummer, Love on the Rocks, kwam uit 1981. Dit is Radio Sebris en normaal gesproken kun je ook meekijken in de studio, maar dat gaat vandaag even niet lukken. Maar in de Vrijdagboost gaan we tot 4 uur wel vol gas richting je weekend en natuurlijk ook richting je vrijdagmiddagborrel.

maand overleden op 76-jarige leeftijd. Deze zanger van de groep Doctor Who en The Medicine Show. En in zekere zin is het wel gelukt om op de voorpagina van de Rolling Stone terecht te komen. Alleen was dat niet met een foto, maar met een tekening van de band op de voorpagina van het tijdschrift. En het bestaat trouwens nog steeds met een oplage van iets meer dan 400.000 exemplaren. En dat na 58 jaar. Doctor Who en The Medicine Show met een cover of The Rolling Stone. En blijf luisteren, want zo dadelijk hoor je Lucas Graham in de Friday Boost. Maar nu eerst naar 1983, Divine.

0: VOC Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken, de maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenarts.

0: Here we go again.
1: De muziek stuitert uit je speak.
2: Dit is je vrijdag boost.
3: We came, we saw, we kicked its ass.

Ghost, Sleep Rhythm of Radio Series van Grace Jones. En wat je net hoorde was Tina Charles met You Set My Heart on Fire uit 1976. Goedemiddag en welkom terug in het tweede gedeelte van de Vrijdag Boost op Radio Seabreeze. Je vrijdagmiddagborrel om je werkweek af te sluiten en om je weekend alvast op gang te brengen.

meer in de hitlijst op deze Casey en de Sunshine Band. En hun grootste hit was That's the Way, die op nummer 1 terecht kwam in 1975. Maar deze wat je net hoorde was meer een balladuitvoering die in 1980 in de top 10 terecht kwam met Please Don't Go. CCR op dit Oldies Station, Radio Sebring. Natuurlijk via de AM te ontvangen in grote delen van het land. Zelf

tiende hit van Creedence Clearwater Revival met Down the Corner uit 1969. Alex van Sloten. We gaan terug naar het discotijdperk met een zangeres uit Engeland die maar een klein succesje hadden. Het nummer Roses haalde in Engeland met veel pijn en moeite bijna de top 10, maar in Nederland had ze geen enkele notering. Haar naam is Sharon Haywood.

0: 74. You won't find another fool like me van de nieuwe Seekers. En dan sluit een heel toepasselijke nummer uit 1984 van Tina Turner met Let's Stay Together. En blijf luisteren, want zo dadelijk in de Friday Boost op Radio Sebrees hoor je nog Billy Swan, Michaela en Billy Paul. Maar nu is het 1977. It's a Living Thing van ELO.
1: Hun socials zijn super.
2: Zijn super.
1: Ze hebben geweldige posts en leuke foto's.
3: En hun verhaallijn is verbluffend. Radio
4: Sebrees.
5: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.

het succes van zijn broer Michael niet evenaren, maar toch had hij een groot aantal hits in de VS. En dit was een van zijn grote solo-hits die hij had. Do What You Do van Jermaine Jackson uit 1985. En die andere grote hit was natuurlijk When the Rain Begins to Fall. Maar dat was samen met Pia Sodora een jaartje eerder in 1984.

dit nummer van de Italiaanse Michela. Want ze stond met dit nummer in het begin van 1987 in de hitlijsten met La Isla Bonita. Maar het was een cover van het album True Blue van Madonna. En die wilden het eigenlijk niet uitbrengen. Maar later is toch besloten om dit wel te doen. En toen werd het een grote hit in Europa. En de cover van dit nummer stond dus eigenlijk eerder in de hitlijsten dan het origineel. En eigenlijk was het nummer ook voor Michael Jackson bedoeld. Maar die wilde het niet hebben, want die geloofde er niet in.

John Williams was in Amerika veel populairder dan in Nederland, want hier stond hij maar één keer in onze hitlijst. En dat was in 1981 met dit nummer wat je net hoorde, I Believe in You. En één keer stond hij in de tipparade met You're My Best Friend in 1978. Maar in Amerika stond hij uiteindelijk 42 keer in de top 10. En dit is Radio Seabreeze via de AM en blijf luisteren, want zo dadelijk heb je nog Yarbrough & Peoples, maar nu eens terug naar 1973.

Uit 1973 hoorde je Me and Mrs. Jones van Billy Paul. En dit was in 1983 Heartbeats van Yarbrough & Peoples. En tot zover voor deze aflevering van de Vrijdagboost op Radio Zeebrugge voor deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk naar nieuws van 4 uur dan hoor je Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur de Burger in met Jacob Burger. En om 6 uur hoor je Rockwave met Wim de Groot. Om 7 uur natuurlijk. Als laatste plaats van de uur heb ik het 12 inch van ABC in 1982 met The Look of Love. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Seabreeze. Geniet van een mooie weekend en...

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovernesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: heerlijke zoet is, lieve mensen, dat is lekker. Ja. Een bewezen feit. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Uit 1994 was het CJ Lewis.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom hier.

Mr. Sex Machine himself. In de late jaren, oktober 1986, James Brown en Gravity. Terug op de radio, zoals elke plaat die er eigenlijk thuis hoort. Vooral muziek uit een grijs verleden, wat we zo gek op zijn. De voltooid en verleden fotografische tijd. Wees welkom, dit is...

Ook al is het half tot geheel behoorlijk, lieve vrienden. De zon die schijnt bij ons altijd uit de radio. En de zonnige muziek uit maart van 1982. Waren Albano en Romina Power met gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Felicitaat. Zometeen vanuit dit theater voor jou. Een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar dit is allereerst Nena.

0: Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Als Duitsland, jawohl. Dat was Jelena, jawohl.
1: Van achter de keukengordijn.
0: Ook al het lekkers komt zo af en toe vanuit het Nederlandse platteland. Wat een boeren, wat een boeren, wat een boeren. Ze komen naar Hummelo, hier is normaal.

0: Een hele fijne. Een hele, hele, hele fijne.
1: Voor achter die keukengordijn, hè. Vandaag mag ik de jongens wederom onder leiding van Buurs en Beerend. Benny Jolling. Jongens van normaal, hè. De Taagdoekse Hummelo. Jo. En Jambalaya. Kampuur Light. Heerlijk, jongens. En nou goed, Spooky die had een dagje vrij. Spooky, ja, nee, goed. Geen probleem. Voor Spooky. Spooky's Day of ook. De Swinging Soul Machine op jouw radio. Zometeen Stevie Wonder van de LP Songs of the Key of Life. Allereerst.

De gouden hits van toen, ze klinken weer zonnig. En ja, goed, die zon die schijnt uit je radio natuurlijk nog steeds. Het was van de LP. Ik vind het zijn de allerbeste LP in de jaren 70. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder and I Wish. Gouden hits, ze leven op de radio. En wie weet, luister je al gezellig, ook via de middengolf. Met z'n all what a face is dat. De ouderwetse radio.

0: San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good.
1: Got Johnny?
0: San Quentin, I hate every inch of
1: the man
0: you.
1: In black, Johnny Cash, live in the San Quentin in the Bays. Er zat alleen maar van die hele lieve jongens, weet je.
2: And it will be my last.
1: Nou ja.
2: Slam it!
1: Was wel een van de beruchtigste Bays van de States, toch? Hij was er wel live. In San Quentin. Dit is de Middle of the Road Show via de bekende Lange Palen en Digitale Kanalen. En muziek hoor je ook van de Pasadena's.

0: Met wat minder feestvreugde vertrek je op maandagochtend weer naar je werk. Voor je het weet is het weer
1: vrijdag.
0: En dan ja, goed, tuurlijk, je gaat s'avonds alle remmen weer los. Dan denk je van, kom, ik trek iets wat anders aan dan mijn badslippers. Ik ga lekker naar de ouderwetse Dixo. Ha, lekker. Gotta keep dancing. Het was muziek uit een grijs verleden. Van Gary Lucas in dit geval. En wat dacht je hiervan?
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

You were my friend, dat zong ze in 1973. Die goede oude tijd komt nog wel lekker dichterbij hoor. Vandaag op je radio en ook in de middel of de roadshow. Het was Chai Goldwyn. Wat een fantastisch zangeres was dat, zeg. Heerlijk. Dit soort muzikale hoogstandjes hoor je gewoon lekker de hele dag op je radio. En ook Paulus is aanwezig. Paulus McCartney en The Hope of Deliverance.

best wel grappig eigenlijk, hè, muzikaal gezien. Al die, ja, nou goed, de complete Beatles gingen over op een solo tour. Ja, dat was weer op Ringo Starr, George Harrison, John Lennon en Paul McCartney, die nog heette. Nog een muzikaal hoogstandje van 1993. Hold off the Leverance. Even de laatste voor vandaag. In the middle of the road show. Hey, maak er nog een leuke voortzetting van. En veel plezier met mijn lieve collega. We zullen je nog uitzonderlijk...

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
12: Luister jij ook mee?
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Brooklyn has been taped before a live studio audience.

0: up. Oh, yes.
1: Jakob Beuker.
0: Yes, vrienden en vriendinnen van de radio, vrienden en vriendinnen van de Beukerin. Het is tijd om je computer uit de Windows te gooien. Iets lekkers in te schenken.

0: best wel stiekem goed, hè? Oh my goodness. Chaotic was dat hier op de radio. There ain't no perfect world. Tenminste, we moeten er zelf maar een klein beetje van maken, nietwaar? Helemaal op deze vrijdagmiddag, vrienden. Het weer laat nog een klein beetje te wensen over, maar we zorgen toch wel wat voor wat zomerse klank, hoor, in de beukerin. Wat mij aanbrengt bij het volgende, om hem weer aan te kondigen natuurlijk, hè. De Mixer Mixen hier in de beukerin. Dit is de Splendid Blended.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the beukerin Splendid Blended.

vervlogen verleden, dat waren de dames en heren van Boney M. Hier op jouw vrijdagmiddag in de Bunkerin op Radio Simulies. Te beluisteren natuurlijk via 1395 kHz en 1098 kHz in de middengolf en via www.

geweest zijn. 76, 78 zo'n beetje. Lekker hè, de disco voerde destijds zijn hoogtijdagen met Tina Charles. Dance, little lady. Hier in de Beukerin op jouw lekkere vrije vrijdagmiddag, vrienden. Waar de tijd is geworden om toch wel kalmpjes aan er een punt aan te draaien, hoor. We hebben ze weer allemaal gehad. Lekkere hitjes uit het verleden. We hebben de mix gehad. Rest ons nog te zeggen. Nog

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jetten is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Chicago. Met questions 67 en 68 openen deze vrijdageditie van Rockwave nummertje 544. En over een paar weken begint de zomer. Oh.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

I Saw Her Again Last Night. De mama's en de papa's. Voorafgegaan door Roxy Music en Do The Strand. Over strand gesproken. Een week of drie, dan is het zover. Dan ga je weer luisteren naar de vakantie Rockwaves vanuit de mobiele studio. Want dan gaan we inderdaad ook naar het strand. Maar we gaan natuurlijk ook een heleboel andere leuke dingen ontdekken natuurlijk in Europa. Want dat hoort er natuurlijk ook bij. De Nederlandstaligen van 16

Ik wil ze allemaal wel. De jazzpolitie. Nou, ik wil ze ook allemaal wel, hoor. Zeg, de komende 8 minuten en 46 seconden zijn weggelegd voor een instrumentaaltje van Santana, Soul Sacrifice. Genieten.

0: de Loving Awareness Band met Close the Gate. Of Heet als ondertitel. Nou, dat moeten we maar zeker doen, vrienden. Als je zo'n beetje aan tafel gaat, dan je bent uitgeborreld en zo. De laatste bitterbal is in je buikje verdwenen. Dan wens ik je alvast een eetsmakelijk. Of als je toch nog even blijft borrelen. Nou ja, ach, dan neem je er nog eentje en dan denk je aan... Oh, die Seabreeze, dat is een leuk station.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot. Op Seabreeze, 1395 AM.

De zanger heb je natuurlijk direct herkend, hè? Eric Burdon. Die kennen we nog van de Animals, van onder andere The House of the Rising Sun. Maar dit was van een van zijn solo-projecten, Living in Fear. 7 minuten over 6:30. Dat betekent dat we weer een beetje wat rustiger aan gaan doen. Ja, want als je aan tafel zit, het al het gestamp. Nee, dat hoeven we niet, hè. Nee, dat hoeven we niet. Dit is Toto. Jawel, met Pamela.

Nou, nou ben ik benieuwd of jij deze zanger herkent. Van dit nummer natuurlijk, Can I Get a Witness? Nou, gaat hij niet meer zingen, dat is ook flauw. Dan moet je echt heel diep krabben achter je oren. Het was Rod Stewart. Jawel, Rod Stewart in eigen, hoogst eigen persoon. Echt, ja. 7:15, je verzint het niet. De Nederlandstalige, die is voor je klaar. Hé, hey, die hebben we eerder gedraaid. Maar dan een ander nummer van ze. Zolang je bij me blijft. Maar mooi is het wel.

Nou, dan kan ik al zeggen dat ik mijn centjes ook weer verdiend heb aan royalties van de jazzpolitie. Met zolang je bij me blijft, zullen we maar zeggen. Want dat is toch wel heel erg fijn. Weet je wat ook zo grappig is? Nou, eigenlijk is het helemaal niet grappig. Ik moet als de zon schijnt altijd een petje op hebben. Hè? Want anders verbrandt het kopje van de Groot. Maar die oortjes van de Groot, die komen er altijd bovenuit. En ja, die zijn toch wel een beetje verbrand hoor.

Roll, Jimi Hendrix. En Let the Good Times Roll. Nou, nog 6 minuten en dan is het toch wel echt weer voorbij voor de groot, hoor. Helaas, helaas, helaas, helaas. Maar dit is zo mooi. Dit is Janis Joplin en

0: Twee minuten voor zeven. Try van Janis Joplin, heerlijk. Wat schaft de pot vandaag? Ah wel, het is vrijdag natuurlijk. Dus de pot schaft vandaag heerlijke gemarineerde zalm uit de oven. Ja, een blaadje sla erbij. En frietjes, yeah! Normaal doen we dat altijd op vakantie, maar... Ach ja, de vakantie zit eraan te komen, toch? Het duurt niet lang meer, een kleine maand. En dan is het weer zover. Ik zeg bedankt voor het luisteren naar de 544ste aflevering van Rockwave. Maandag is er weer een Rockwave, maar dan een heel stuk rustiger aan met de Easy Rocket Ballads. Ik zeg een heel goed weekend. Tot dan. Dag.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De immigratie- en naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De 1395 HM
2: is er even niet.
1: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
2: Nu
1: op 1098.
2: En via de digitale kanalen.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Radio Seabreeze.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
6: Ladies and gentlemen. Vrijdagavond. Lawrence en Paper.
7: My God. We have the technology. We can make him better than he was. Better.
6: Vrijdag.
7: Faster. Stronger.
6: Thank God it's Friday.
8: Yes, sir.
9: There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
10: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
11: Thank God It's Friday!
10: Kijk, luister en reageer mee

0: fantastische muziek, dames en heren. I Can Hear Music van de Beach Boys uit 1969. Schitterend. En voor alle liefhebbers van de Beach Boys, dat zijn veel mensen, er verschijnt morgen het eerste deel van een nieuwe documentaire serie over de Beach Boys op Disney Plus, die goedgekeurd is door de Beach Boys zelf. Schijnt een fantastische docu te zijn. Dus voor de liefhebbers, dames en heren. Oké. Dames en heren, welkom. U bent live verbonden met de Loftuitlaren. Dit is Thank God It's Friday. Sinds 2017 wordt ieder jaar op 24 maart de Nationale Dag van de Muziek, de NVDM, gehouden. Een dag waarop heel Nederland de muziek wordt gevierd. Ik heb Frans Timmermans hier al voorbij zien marcheren en Robinette en iedereen wordt er geweldig.
1: Ja.
0: Het doel van deze dag is samen muziek maken, zodat er zoveel mogelijk genoten, gespeeld en geïnspireerd wordt. Menselijke waarden zoals empathie, creativiteit en respect voor elkaar en het milieu staan daarbij centraal. Nou, dames en heren, zo'n dag kan Thank God It's Friday natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan. En als het over muziek gaat, ja, dames en heren, dan ligt hij op de stip. En dan gaat hij erin bij Thank God It's Friday. Welkom, we zijn er tot aan 9 uur aan bakboord, dames en heren. Over Frans Timmermans gesproken. Lawrence Kwaadvlieg.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is die, jongen?
1: Ja, goed. Ik heb net weer heerlijk gegeten. En ik heb net een iets te zwaar toetje genomen. Een
0: dat moet je ook niet doen.
1: Chocoladetoetje. Maar dan een pure chocoladetoetje. Nou, dan weet je het wel, hoor.
0: Ja, dat moet je ook niet doen.
1: Nee, maar die had jouw vrouw voor mij geregeld.
0: Ik heb ontzettende zin in deze uitzending. En jij zit hier echt als een soort slak waar een kilo zout op ligt. En ja,
1: Daar gaan we zelf over, hoor.
0: Ja, we hebben meestal het aan de agenda. Je moet u weten, dames en heren, als we er allebei totaal geen zin in hebben, wordt het een fantastische uitzending.
1: Ja, meestal wel.
0: Ja, nu heb ik er zin in. En jij niet?
1: Ja, ik dus... ook, hoor. Jawel.
0: Jawel. Nou, dan wordt het helemaal niks. Live at the Bank, dames en heren. Dit is de Loftuitlaren. Geen weerzin, waanzin, onzin. De gelulach, daar gaat het om in Thank God It's Friday. Natuurlijk te beluisteren op Seabreeze 1395 en 1098 AM. Straks onze eigen Hubert. Hij is op dit moment niet meer in Maastricht. Hij zit in België. En natuurlijk om 8:30 ook het gedicht van de week van Lawrence Kwaadvlieg. En uiteraard ook de verheffing in anyweetjes en
1: pikante praatjes.
0: Quote van de dag, dames en heren. Die komt van de legendarische Ronald Reagan. Amerikaans acteur, staatsman, maar vooral president. Het leven is één groot zoet lied. Dus start de muziek.
1: Ja.
0: Start de muziek. Ik hoorde hem zo zeggen.
1: Wat ook een goed lied is, is dat er een vent die ligt samen met zijn vrouw in bed. En ze liggen wat te doezelen. En als die vent opeens een keiharde scheet laat. Ja. Zijn vrouw is natuurlijk meteen klaar wakker.
0: En dan met die dekens wapperen. Nee, dit is echt
1: man, en die vrouw is meteen klaar wakker en die vraagt, wat was dat? Die was natuurlijk slaapdronken. En die vent zegt heel rustig, oh, niks aan de hand. Ik heb een goal gemaakt, dus 1-0. En die vrouw die draait zich kwaad om, hè. En het begint wel wat te stinken onder die dekens. En ze denkt, wat hij kan, dat kan ik beter. En ze laat een keiharde ruft, hè. Nou, die groot

0: die was alweer bijna in slaap gevallen. Maar die schiet bij het horen van die knal recht overeind en roept... Wat was dat? Wat was dat? Oh, zegt dat stinkende wijf, ik heb ook een goal gemaakt. Het is 1-1. En die vent die kan, natuurlijk, die kan het niet hebben natuurlijk. Dat denk je, hij is een man. Hè? Die denkt, van, ja, ik ga van mijn vrouw ga ik niet verliezen. En die probeert met al zijn krachten nog een scheet uit zijn darmen te pesten. Hè? En te pressen. En na een paar minuten lukt hem dat ook. Hè? Maar ja, naast die scheet kwam er ook nog wat mee, zeg maar. Dus hij schijnt ook nog in bed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nee.
0: En die vrouw zegt, wat is dat nou weer, zegt die vrouw. En die vent zegt, oh, niks aan de hand hoor, het is nu rust. We moeten van kant wisselen.
2: Het weekend begint met Lawrence
3: en Wiebe. Thank God it's Friday. Shit happens, dames en heren. Thank God it's Friday, tot aan 9 uur. En we hebben natuurlijk fantastische muziek over muziek. En dat levert zulke mooie platen op.

0: kwamen er ineens in het Vian Circle allemaal nieuwe artiesten op. Denk bijvoorbeeld aan Coldplay, maar ook Jamie Cullum en ook James Morrison. Dit was de laatste hit uit 2011. Echt fantastische muziek. Slave to Music in Thank God It's Friday, dames en heren. Het is vandaag 24 mei. Tijd voor de dag.
1: De dag. En 24 mei is de 144ste dag in de Gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 221 dagen tot het einde van het jaar. Gaan we naar gebeurtenissen algemeen. 1958, Martin Schreuder richt een Nederlandse luchtvaartmaatschappij op. Eerst heette het Martin's Air Charter. Hmm. Maar later wordt deze omgedoopt tot Martinair.
0: Martin Air, ja. Ja, legendarisch.
1: Legendarisch, ja.
0: Zeker. Hij vloog zelf ook, hè?
1: Hij vloog zelf ook, ja. 2022 bij een schietpartij in de Robb Elementary School in het Texaanse Uvalde. Komen 21 personen om, maar van 19 kinderen. Dat is echt wel tragisch, hoor, dit. Criminaliteit en veiligheid, 2014. 4 mensen worden neergeschoten bij een schietpartij aan de Joods Museum van België. Aan de Zavel in de Belgische hoofdstad Brussel. Infrastructuur, 1883. Opening van de Brooklyn Bridge in New York in de VS is een feit. Kunst en cultuur, 1956. Het eerste Eurovisie Songfestival vindt plaats met slechts 7 deelnemers. En Zwitserland wint.
0: Dan was je in ieder geval wel voor 10 uur klaar.
1: Ja, heel snel klaar, ja. Ja. Oorlog 1918. Amerikaanse troepen arriveren in Noord-Frankrijk. 1941. Het Engels oorlogsschip Haar Majesteit Hood wordt in de jacht op de Bismarck in de zeeslag in de straat van Denemarken tot zinken gebracht. 1943. Jozef Mengele wordt hoofdofficierarts in Auschwitz. Nou, dat was niet zo heel fijn.
0: Nee.
1: Politiek 1626. Peter Minuit koopt de Manhattan van de Indianen. En waarschijnlijk voor een flesje whisky of zo.
0: Een habbekrat.
1: Daarom. 1975. Nederland besluit als eerste Europees NAVO-land tot de aanschaf van F-16 jachtvliegtuigen. 2002. George W. Bush en Vladimir Poetin tekenen een ontwapeningsakkoord. Sport. 1995. AFC Ajax wint de Champions League. Zo, dat is lang geleden. In de finale in Wenen is de Nederlandse voetbalclub met 1-0 te sterk voor het Italiaanse AC Milan. In 2001... gebeurt dat de 15-jarige Sherpa Temba Siri bereikt als jongste mens ooit de top van de Mount Everest. Let wel, 15 jaar. Wetenschap en technologie, 1844. Het eerste telegram ooit wordt door Samuel Morse van Baltimore naar Washington D.C. gestuurd met als inhoud What Hath Got Roe? Ja, oké. 1892. Octrooi aanvraag van Thomas Edison op de elektrische spoorweg. 1911. In Nederland wordt de eerste vogel van een vogelringetje voorzien. Wat een nieuws allemaal, hè? 1940. Igor Sikorsky voert de eerste succesvolle vlucht uit met de helikopter met 1 rotor.
0: Ja, heb ik gezien. Er staat een filmpje van YouTube. Ja.
1: Heb ik ook wel eens gezien, ja. 1960. De BTT verricht in Nederland de miljoenste telefoonaansluiting. En in 1993 is het Microsoft introduceert Windows NT. De dag is 24 mei van deze dag. En de 24 mei 1997 wordt bekendgemaakt als Elvis Presley de best verkopende overleden artiest ter wereld is. Met verkopen van meer dan 1 biljoen dollar. Er zijn wereldwijd meer dan 480 actieve fanclubs. En alleen al in Engeland zijn er 250.000 fans die nog steeds spullen van Elvis Presley kopen. Bij het overlijden bedraagt het kapitaal van Elvis Presley 3 miljoen dollar. Thank God it's Friday.

0: Nationale Dag van de Muziek. En thank God it's Friday, dames en heren. En dat, nou, we hebben dus muziek gezocht op het thema muziek, muziek over muziek. En daar zitten echt zulke fantastische platen bij. De beste is yet to come. De tweede uur is helemaal fantastisch, kan ik je vertellen. U kent een beetje het recept van Thank God It's Friday. We bouwen langzaam op. En de tweede uur mag het een beetje schuren, zou Femke Halsema maar zeggen.
1: Ja.
0: Ja, dus dan is het toch een tandje harder. En, maar echt geweldig. Dus hou hem hier, dames en heren. Maar eerst gaan we voor verheffing. En u weet wat dat betekent. Dat betekent dat we gaan naar Eddie Weetjes!
1: En zeker pikante praatjes. Ja, dit is een leuke. Dit is een leuke.
0: Oh, hè, laat
1: maar. Leuterbier moet mannen aan de praat krijgen over hun seksleven.
0: Leuterbier?
1: Leuterbier, ja. Ja, ja. Kunstenaar Martijn Engelbrecht, 49 jaar, probeert mannen met een biertje aan het praten te krijgen over hun seksleven. Mannen maken graag grappen over seks, maar over persoonlijke kanten wordt niet vaak geluld.
0: Nee, dat is grappig, hè? Want vrouwen doen dat wel. Als vrouwen onder elkaar
1: godverdamme
0: zitten te pimpelen, die vertellen gewoon niet. Gooien hun hele seksleven over tafel.
1: Ja, dat is vreselijk. Ik heb dat nooit gehoord, overigens.
0: Maar nee, ik zit er ook niet bij, maar ik ben ook geen vrouw. Nou, ik
1: identificeer
0: Maar mannen, hè, die hebben het alleen maar over seks. En
1: ja, maar dan een beetje grover zijn wij, hè, ja, maar in de mond.
0: Wij zeggen nooit van, ik kon gisteren geen orgasme krijgen.
1: Nee. Nou ja, dat zeggen we wel, maar dan gaan we erom lachen en is het meteen weer naar het volgende onderwerp. Ja, nee, dat zijn van die dingen. Maar dingen als jaloezie, fantasieën, onzekerheden over je lijf, prestatiedruk, grenzen, intimiteit, geilheid en liefde. Ze hebben ook een sexpack. Niet een sixpack, maar een sexpack. Ja, is een uniek pakket waarin mannen, bier en seks op smakelijke wijze samenkomen. Het daagt je uit samen met een paar vrienden uit je comfortzone te stappen. Beetje eng, maar vooral erg leuk, spannend en inspirerend. Als spraakwater bouwt brouwerij Oersoep, zo heet de brouwerij, een goddelijk leuterbier voor je met 6 verschillende etiketten. De een heet Lange Jan, de ander is Pikkebaas, de andere heet Vlierenfluiter. Je hebt het biertje de Rampentamper, biertje Lulhannes
0: en de Holtor.
1: En biertje de Heilige Vallers. Ja, ja, ja. Sexpack bevat 6 leuterbiertjes en het leuterspel krijg je ook cadeau natuurlijk, hè? Het leuterspel, er zit ook een spel bij. Ik weet niet hoe het moet, ik heb het plaatje gezien. Het is nog steeds te koop overigens. Maar het is echt geweldig. Ik zal het wel een keer willen doen, hoor. Ik lijkt me echt geweldig.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, zoals jij het nu vertelt, klinkt het alsof een of andere wijvenpodcast.
1: Nee. Dit is echt
0: een of andere pseudo-psychologen en die gaat
1: nee,
0: dan
1: Nee, helemaal niet. Nee. Martijn Engelbrecht niet. Nee.
0: Nou, die ken ik niet.
1: Ik ook niet, maar hij is een schap geboren. En hij wordt gebrouwen bij de firma Oersoep in Nijmegen. Maar we zijn er nog niet. Oh. Want Sixpack bevat, wat ik zei, bevat 6 leuterbiertjes en het leuterspel. Met spelbord, handleiding, karakterkaarten en meer dan 70 prikkelende vragen. Oh. Over verwachtingen, angsten en verlangens. Maatschappelijke normen en persoonlijke ervaringen. Dus, wat is groter? Je ego of je penis.
0: Of je leuter.
1: Ja. Dit Knoerten of Pikkemans bier, die Oersoep Sixpack leuterbier maakt. Dat kost ongeveer, en met bijpassend bierspel natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Dat kost je maar €21,99.
0: En dan krijg je 6 biertjes erbij.
1: 6 flesjes. Inclusief de Lange Jan, Pikkebaas, Vierenfluit, Rampentamper, Lulhannes en de Heilige Vallers en een spelletje.
0: Met hoeveel man moet je dat spel minimaal spelen?
1: Daar staat er niet bij. Maar dat, ik denk met een mannetje of 4 of 5. Ik denk dat
0: nou, dat schiet lekker op dan met 6 biertjes. Ja, dan kom je in de stemming, zeg.
1: Nee, maar kijk, als ze 6 biertjes maken, dan doen ze het niet voor 6 personen. Want dat kan niet. Dan moet je twee sixpacks kopen, weet je wel. Dus ze zijn natuurlijk niet gek.
0: Nee, dat begrijp ik wel. Maar oké. Nee, ik vind het een leuk initiatief. En ik,
1: ja, heel leuk initiatief. Leuk
0: stel voor dat we het een keer met Hubert gaan doen.
1: Ja, lijkt me ook.
0: Leuk, ik vind het ook wel leuk als Hubert een keer zich
1: vrijkomt.
0: Vrijkomt en los kan laten. Die zit toch in oudere
1: ja, sferen. Ja, een beetje linkse linnen tassen trut.
0: Ja, precies. Over Hubert gesproken, dames en heren. We gaan zo meteen naar hem toe. Hij zit niet meer in Maastricht, hij zit in België. De fiets van de week met Hubert Smeets. Hoor je na UB40. Hier is Sing Our Own Song.

Singer Own Song uit 1986, dames en heren. En 1986, maar ook de jaren daarna, vormde eigenlijk een omwenteling in de wereld. Zoals u weet, ten tijde van dit nummer, daar ging het ook over, was er nog steeds apartheid in Zuid-Afrika. Kort daarna werd het afgeschaft. In 1989 viel de Berlijnse muur. De wereld zag er schitterend uit. Palestina en Israël sloten vrede. We zijn een eind gekomen van die tijden, dames en heren. Singer-song van UB40. Dames en heren, we gaan naar het Rijkse Roomse Zuiden. Alhoewel, hij zit in België. We gaan naar Hubert Smeets en ik verzoek u de hand op uw hart te leggen. En het volle borst mee te zingen met het Limburgs...

0: En iedere week gaan we naar de beste moptapper van Nederland en ver daarbuiten. Naar onze eigen Hubert Smeets. Natuurlijk uit Maastricht. Onze globetrotter die de afgelopen maanden in Maastricht heeft gezeten. Maar hij is er weer op uitgetrokken. En zit nu in het Belgische Lanaken. Goedenavond, Hubert.
1: Goedenavond, Wiebe. Goedenavond, Loris. Goedenavond, de luisteraars en alle luisteraars in overzeese gebieden.
2: Hij blijft leuk.
1: Ongeveer een 10-12 kilometer noordelijk van Maastricht in de prachtige Mechelse Heide.
0: Hey, goed je weer te horen. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, daar heb ik een tijd niks meer van gehoord. Hoe is het eigenlijk met je schoondochter?
1: Ja, mijn schoondochter is het prima. Ik kijk er zo aan. Nou, ze zit recht tegenover mij.
0: Ah.
1: En ze staat uit haar staakcaravan recht tegenover mij. Dus we hebben heel goed contact. En 's morgens ga ik lekker een kopje koffie drinken. En vanmorgen zat haar vriendin Truus daar. En ik ga lekker erbij zitten. Maar Truus begint een beetje, ja, die zat er een beetje met een lang gezicht. En toen zegt ze tegen mijn schoondochter, god. Mijn man komt thuis, Kees, en die kijkt naar me en dan zegt hij, Truus, je hebt toch een kont als een betonmixer. En later op die dag zegt ze, zullen we eens lekker vrij, hè? En ik zeg, Kees, ik zet de betonmixer niet aan voor een beetje specie zoals jij hebt. Truus vertelt het verhaal tegen mijn schoondochter en zegt erbij, van de kont, daar heeft Kees eigenlijk wel gelijk bij, die is extreem groot. Maar mijn grote probleem is, ik heb geen borsten. Bijna geen borsten. Ze had een scherm, ze had de tranen in de ogen. Luister, wat je zegt, dat klopt. We moeten eerlijk blijven. Maar ik weet een heel goed oplossingsmiddel voor je kleine borsten. En dat werkt. Ze zegt, weet jij iets? Weet jij iets? Oh, je zou me zo gelukkig maken. Ik zeg, luister, als je s'avonds voor de spiegel staat, dan draai je je hand vol met toiletpapier en die wrijf je tussen je borsten. Helpt dat weer? Ik zeg, dat weet ik wel 100% zeker, want kijk maar naar je kont.
0: Ja! Ja! Nou, dat wordt een gezellig kopje koffie morgenochtend, dat kan ik u wel. Jij bent natuurlijk overal geweest, Hubert, en zeker als gids. Ja. Je hebt er vaak over verteld, over de Eifel en alle badplaatsen die je daar hebt. Hè? De spa-resorts, hoe noemen ze dat in Duits ook alweer?
1: Koerorts,
0: ja. En het is natuurlijk ook goed, ja, je bent natuurlijk ook niet meer zo piep, dat je met je oude lijf in zo'n bad gaat.
2: In zo'n modderbad.
0: Dus ja, en ik heb begrepen dat je een speciaal dorpje in je hart hebt gesloten.
1: Nou, goed dat je dat vraagt. Ik ben er verleden week nog geweest.
0: Oh.
1: En dat is een dorp. Dat ligt zo'n 20 kilometer ten zuidelijk van Aken en zo'n 10 kilometer ten noordelijk van Moensel. En dat ligt midden in de bossen, heeft 50 inwoners. En dat dorpje, schrijf het op met pen en papier, want dat is ongelooflijk. Dat dorpje, dat heet Uber, Bubel, Lubel, Bubel, Bak.
0: Ja, doei.
1: Ik zal het nog even halen. Uber, Bubel, Bubelbach. Dat is ganz gemakkelijk. Nou luister, daar hebben ze geboord, al heel lang geleden. Daar hebben ze geboord op 3,5 kilometer. 3,5 kilometer diep. En daar komt dus dat Eifelwater komt daar naar boven toe. En als je daarvan drinkt, want het gekke ervan is, in dat water zit alcohol. En als je daarvan drinkt, word je steeds jonger.
0: Oh!
1: Dus ja, word je steeds jonger. Hoe dat alcohol in dat water komt, weet niemand.
2: Niet bekend.
1: En dat dorpje, dat heet Bubelbach, met twee L's in het midden. Zul je zeggen, ja, Hubert, dat is allemaal flauwekul. Nou, dat zijn wachttijden van 2 jaar. Dat is echt om daar dus naar binnen te kunnen. Maar ik zal je een sterker verhaal vertellen. Dat is ongeveer 35 jaar geleden wat er daar gebeurd is. Ik stapte in Maastricht in de stadbus om naar huis te gaan. Een halte verder, beste luisteraars, lieve vrienden, daar stapt een hele mooie vrouw binnen met een baby op haar arm. En ze gaat recht tegenover mij zitten. En ze kijkt mij aan. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ogen kwamen mij zeer familiair voor. Ik zeg, goedenavond mevrouw. En zij zegt, dag weer. Sorry, kent u mij? Ik zeg, ik kijk het goed. Ik zei, nou mevrouw, ik weet niet, echt niet. Nou zegt ze, luister, je bent getrouwd met Irene. Je hebt 3 zonen, en Roland. Je bent geboren 11-7-52. En je telefoonnummer is 6-2-5-2-5-7.
0: Ja.
1: Hallo, wie bent u? Toen zegt ze, ik zal je het uitleggen. Ik ben je oma. Oma is 92 jaar, dat kan toch nooit? Luister, zegt ze. Weet je nog, 6 maanden geleden, bij de vierjarige huwelijk van jouw oom, ome Jules, ja, dat weet ik, wat heb je toen tegen jouw opa en oma verteld over Uber, 8x2, Els in het midden. Ja, dat heb ik tegen mijn opa en oma verteld, inderdaad. Nou, zegt hij, wij zijn daar geweest. Wat? Werkt dat echt? Ja, zegt ze, dat zie je. Ik zeg, mag ik zo beleefd vragen, waar is opa? Ja, die zit hier op mijn schoot. Die gek heeft wel veel te veel gezopen.
0: Oh, daar ben ik ook wel eens een slokje van. Maar het wordt tijd voor wijwater, Hubert. Is zij er?
1: Ja. Hallo, hallo, lieve luisteraar. Daar ben ik weer. Ik zit lekker aan het schip op geul.
0: Dag, zuster.
1: De geul loopt lekker langs onze zoon. Die staat wel wat hoger als normaal, maar dat is even wat hebben we.
0: Ik ben blij dat u droge pantykousjes heeft. Zuster, waar ik altijd benieuwd naar ben geweest, ik heb die vraag nooit gesteld, ondanks dat we elkaar al jaren kennen. Op welke leeftijd bent u eigenlijk ingetreden in het klooster en hoe ging dat?
1: Ja, ik was 18, beste luisteraars. Ik was 18 jaar en de hele familie stond mij uit te wuiven. En moest ik naar het klooster. Maar dan ben je een paar maanden in het klooster, moet ik zeggen. En dan moet je de belofte afleggen.
0: Ja.
1: En als je de belofte aflegt, dan moet je dus bij moeder Overste komen. En die moeder Overste, die gaat je hele gekke vragen stellen. En we waren met z'n drieën. En de vroeg aan alle drie, we stonden zo voor haar, ja, je weet niet waar je kijken moet. En toen zei ze, wat zou je doen, wat zouden jullie doen als een man op jullie afkomt die jullie onzedelijk wil behandelen? En toen zegt ze, zuster Augustina, zegt ze, jij bent aan de beurt, zeg het maar. Ik zou om mijn knie vallen, zegt zuster Augustina. En uit alle macht tot onze lieve Heer bidden tot hij weggaat. Moeder Overste prijst haar uitbundig met dit antwoord. En toen zegt ze tegen zuster Olivetta, zegt ze Olivetta, wat ga jij doen? Nou, ze zei Olivetta, maar Olivetta kwam een beetje zo van een lager rang als dat wij waren. Ik zou hem een enorme schop onder zijn kruis geven, dan piept hij wel anders. Ik zag zuster Overste kijken of ze van een andere planeet kwam, maar ze accepteerden het antwoorden. En nu jij, Potentia. Ik zou tegen hem zeggen, eerwaarde moeder, als jij de broek naar beneden doet, doe ik mijn habit omhoog. Moeder Overste. Ze werd praten en vroeg om een verklaring. Ik zeg, beste eerwaarde moeder, u moet niet zo snel boos zijn. Het is een heel eenvoudig antwoord. Ik kan namelijk veel harder rennen met mijn habit omhoog dan hij met zijn broek naar beneden. Ik wens u allemaal een hele prettige avond.
0: Ja. Dank u wel, zuster Potentia. Aan een mooie week op de congregatie. Nou, Hubert.
1: Ja.
0: De cirkel is wel weer rond. Ja, dan wordt het tijd voor een beschouwing van jou. En ik heb wel begrepen dat deze 3 dubbele bodems heeft, de spreuk van de week.
1: Ja, ik heb een hele mooie spreuk gemaakt voor iedereen. En dat is een doordenkertje. Het is nu vrijdag, dus voor de volgende week stuur maar in als wat je ervan denkt. Hier komt de spreuk van de week. Iets wat je niet afmaakt is waardelozer dan iets waar je nog niet aan begonnen bent. Ik wens jullie allemaal een super weekend vanuit de Salanaco. En tot de volgende week.
0: Geniet ervan, Hubert. Dankjewel.
2: Yo.
0: Hubert Smeets, dames en heren. Uit Lanaken. And thank God it's Friday. Muziek. Het is de dag van de muziek. Dus hebben we muziek over muziek. Zo ook deze. All summer long. Hier is Kid Rock.

0: ik weet wel, als ik over een paar weken Alabama inrijd, ja, dan gaat het nummer natuurlijk ook over. Sweet Home Alabama. Kid Rock refereert eraan in zijn nummer All Summer Long uit 2008, dames en heren. Het is de Nationale Dag van de Muziek, dus en weer een Thank God It's Friday. Muziek over muziek. En dames en heren, tijd voor verheffingen. Thank God It's Friday. Pa-pa-pa-dam. En dat betekent natuurlijk Lawrence Kwaadvlieg met animeetjes en
1: zeker pikante praatjes.
0: Oh.
1: Ja, ik heb het laatst van de week in de Panorama las.
0: Jij leest ook alleen maar kwaliteitsmedia.
1: Ik lees alleen maar. Ja, anders staat het nieuws er niet in. Nee, dus het zal niet in het NRC staan, denk ik. Hè? Ja, daar hebben ze ook onzin.
0: Ja.
1: Grote onzin lullen ze daar. Maar goed, we zijn geen politiek programma. We gaan gewoon over de waarheid die in deze wereld ronddwaalt.
0: De keiharde waarheid.
1: De keiharde waarheid. Want scheten inademen is goed voor de gezondheid. Dat hebben ze ontdekt, hè?
0: God,
1: dus ik zou zeggen, vol gas. Flatuli, flatula, flatuleren. La la la la la la la. Ja, eindelijk goed nieuws voor de fanatieke broektrompetisten onder ons. Ja, al dat geronk en geborrel uit je achterste blijkt een behoorlijke boost voor de gezondheid op te leveren. Zeker wanneer je het vrijgelaten geurenboeket weer via je neus binnenlaat. Ja, echt waar.
0: Geurenboeket.
1: Ja, heerlijk. Althans, dat meent een aantal onderzoekers aan de Universiteit van Exeter.
0: Ja, dan is het zo.
1: Zo is het. Dan is het waarheid. Hè.
0: Ja,
1: dat zijn allemaal professoren zitten er ook. Hè. Hoe dat precies zit? Simpel. Een van de gasten die vrijkomt bij het laten van een scheet, een grote wind, is gaswaterstofsulfide. Ja, dat blijkt een soort wondermiddel te zijn.
0: Nee, je kan het zelfs aansteken.
1: Je kan het zelfs aansteken. Ik heb het wel eens gedaan, jij niet?
0: Nou, mij is het nooit gelukt, maar mijn broer Paul,
1: ja, ik heb het
0: gedaan, die kon echt, als hij een scheet, die jongen, kwam compleet steek voor hem uit, iedere keer weer. Mij is het nooit gelukt, maar het is hem wel.
1: Ja, ik zweer je, je kan je scheermesje gewoon thuis laten, hoor.
0: Mijn scheten reiken naar roosjes, dus
1: ja,
0: dat
1: oh, die van, oh ja, ook al?
0: Ja, en die van Maxima ook.
1: Maxima ook, hè?
0: Ja.
1: Even kijken, waar waren we gebleven? Oh ja, het zou ook onder andere helpen tegen kanker, beroertes en hartaanvallen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Ja, nee. Daarnaast zou ook de kans op artritis en dementie verlaagd worden door het opsnuiven van een stevige dosis darmgas.
0: Slatte mensen.
1: Ja. De volgende keer dat je een ketterende verrassing opvoelt komen, kun je dus al beter vast je hoofd tussen je benen steken voordat je het kanon afvuurt. Ja, dat is ook wel een goed idee natuurlijk. En als je geliefde weer een keer klaagt als jij de gaskraan opendraait, deel dan even mee dat het ook goed is voor haar gezondheid.
0: Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo.
1: En
0: dit is even een schrikvraag nu.
1: Ja, oké.
0: Okay. Je hebt natuurlijk lang en nog steeds naast jouw geliefde in bed gelegen.
1: Ja.
0: Als jij dan een scheet laat, ga je dan wapperen met de dekens?
1: Nou, ze slaapt niet, maar als ze wakker is wel. Dan doe ik even.
0: Ja, omdat je het goede ervoor hebt natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, zo is het.
1: Maar eigenlijk moet ik dat niet doen, hè. Eigenlijk moet ze het opsnuiven. Dat is goed voor
0: haar. Ja, maar als je ermee wappert, dan snuift ze toch op.
1: Ja, nee. Je moet het goed inhaleren. Dat is, anders is, werkt het niet tegen die ziektes, hè?
0: Inhali, inhala,
1: inhaleren. La, la, la, la, la, la, la. Gaswaterstof, sulfide, jongens. Dat is wat je beter maakt tegenwoordig.
0: Nou stond ik decennia geleden in de tram in Amsterdam.
1: Ik stond op de tram.
0: Staan in de tram. En het was nog tijd dat ze nog een conducteur hadden in de tram. En dan laat iemand echt een scheet, jongen. Nou,
1: je hoorde hem niet, maar je voelde hem.
0: Iedereen ging dood.
1: Heb ik ook wel eens meegemaakt, ja.
0: En toen hoorde je die conducteur. Ach, mensen niet zeuren. Iedereen een neus vol. En is het zo voorbij.
1: Briljant.
0: En het is nog goed voor je ook, weten we nu.
1: Dat weten we nu.
0: Thank God it's Friday. Met Kiki.

Nationale Dag van de Muziek. Ja, dames en heren. En dan platen mogen uitzoeken die over muziek gaan. Dat is een feest, kan ik u wel vertellen. Wij hebben deze vrijdagmiddag echt zitten genieten met al die platen die we konden uit. We hadden er wel 5 uur van kunnen maken, maar we hebben de mooiste eruit gehaald. Listen to the Music van de Doobie Brothers lag natuurlijk op de stip. Dat begrijpt u wel. Thank God it's Friday, dames en heren. We gaan op naar 8 uur. Had ik u al verteld dat het 2e uur nog beter wordt qua muziek?

straalt daar vanaf. Uit 1968, dames en heren. Sly and the Family Stone. Dames en heren, sinds 2017 wordt ieder jaar op 24 maart... vandaag de Nationale Dag van de Muziek.

0: Kelly. Is lekker hoor. Is heerlijk.
1: Nou, die schuimt een beetje veel volgens mij. Nee, nou begeven we ons op.
0: Ah nee, het is een grapje. Kom op, zeg. Kunnen ze er ook wel tegen?
1: Live in onze man cave, dames en heren. Dit is de Loft in Laat. Geen weerzin, waanzin, onzin. De gullenlach, dit is Thank God It's Friday. Natuurlijk exclusief op Radio Seabreeze 1098 en 1395. AM. Zometeen om 8:30, het gedicht van de week van Lawrence. Maar natuurlijk ook anywaytjes en
0: pikante praatjes.
1: Nou jongen.
0: Ja, we moeten maar eens even over golven hebben.
1: Golf, oh, dit is de nationale sport van Donald Trump.
0: Ook, ja, zeker weten. Nou ja, weet je, het is natuurlijk een vrij moeilijke sport natuurlijk. En,
1: dat valt niet mee.
0: Er wordt al hier en daar wel eens een keer een balletje geslagen. Maar ook deze bal van de bewuste speler die aan het golfen is, eindigt weer in de bossages. En dus de persoon in kwestie, de golfer dus, die gaat op zoek naar zijn bal. En hoe verder hij, zeg maar, verdwijnt in het struikgewas...
1: Wat ruist hij in
0: het struikgewas? Ruikt hij ineens iets en hij zoekt een beetje door en hij gaat door die struiken. En op een gegeven moment, dan ziet hij, ja, een beetje een heksachtig wezen. Ja, en die is in een potje aan het roeren, zo. Lalalala, weet je wel. Hij zegt, wat doe jij hier?
1: Met een sigaar.
0: Wat doe jij hier in de bossages? En zij kijkt hem aan met een grote haakneus en zegt, ik maak een toverdrankje. Oh. Ik zeg, oh, interessant, zegt die man. En waarvoor moet dat dienen? Nou, zegt ze, als je hier een slokje van neemt, dan word je een buitengewoon goede golfspeler. Oh, zegt die golfer, zou ik er dan een slokje van mogen drinken? Ja, dat kan wel, maar je seksleven zal er helemaal belabberd en nog belabberder voor gaan uitzien.
1: Dat moet zich in kaart zijn geweest. Kan niet anders.
0: Ik kan niet anders, hè. Oh, zegt hij. En als ik dan goed kan golfen, dat neem ik er dan gewoon bij, hè, zegt hij. Dat ga ik gewoon doen. Dus hij drinkt inderdaad dat toverdrankje tot op de bodem op. En wat denk je wat er gebeurt? Hij gaat terug naar de golfbaan en daar slaat hij zijn eerste bal. En wat denk je?
1: Hole in one.
0: Hole in one. Hole in one. Ja. Hij verbeterde alleen maar en hij verbeterde alleen maar. Hij haalt de ene prijs naar de andere prijs. Haalt alles binnen wat hij maar kan winnen. En uiteindelijk gaat hij ook meespelen op de tour. In de tour.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, de grote tour der golfers. En je weet niet hoeveel miljoenen hij aan prijzengeld binnenhaalt. En uiteindelijk keert hij weer eens een keertje terug op de golfbaan, waar het allemaal begonnen is en gebeurd is. Hè? En weet je, hij denkt, ik ga toch nog eens even in de struikgewas kijken, in de bossages. Of daar die heks nog zit, hè. En nou, dat gaat hij doen, dan gaat hij de struikgewas. Hè? En, oh ja, hoor, ja, dat was er nog. En hij zegt, hey, hoe is het met jou gegaan? Ja, geweldig eigenlijk. Ik heb ongelooflijk veel prijzengeld in de wacht gesleept. En dat wil ik helemaal niet weten, zegt ze. Maar hoe is het met de seks? Hoe is het met de seks? Want dat is wel een van de bijwerkingen waar ik je voor gewaarschuwd heb. Ik denk dat jij niet heel veel hebt, je heel veel hebt kunnen botvieren met de seks, zegt ze. Zegt die golfer, ja, toch wel hoor, maar ik denk zo wel 3 à 4 keer afgelopen jaar. Oh, zegt die heks, 3 à 4 keer? En dat vind jij niet slecht? Nee, zegt hij, maar voor een pastoor met een hele kleine parochie valt het best wel mee.
2: Eindelijk weekend.
0: Ja, ik moet er zelf om lachen, maar ik vind de wereld.
1: Ik zie in één keer het dagboek van de Hermes opvormen op jouw fiets. Muziek over muziek in Thank God It's Friday, dames en heren. En in de tweede uur is het echt geweldig. Hier is Sugarloaf. Hallo.

0: Zo zit de muziekindustrie in elkaar, dames en heren. Don't call us, we'll call you. Je hoort het in de dag van het vorige uur van Elvis Presley. Dat ten tijde van zijn overlijden had hij 3 miljoen nog. Dus hij zegt, nou, 3 miljoen is best wel geld.
1: At that time.
0: Veel geld. Toen ter tijd. Maar het was wel fucking Elvis Presley. Ik bedoel,
1: ja, inderdaad,
0: de grootste ster ter wereld. En die had nog maar 3 miljoen. Moet je je voorstellen wat iedereen om hem heen aan die man verdiend heeft. Dat is echt schandalig.
1: Ja, die man uit Brabant waarschijnlijk heel veel zijn manager.
0: Ja, net als de...
1: Hoe heet hij ook alweer, die gast?
0: De Colonel Parker.
1: Colonel Parker, ja.
0: Ja, dat is een hele foute baas. Hele foute baas.
1: Ja.
0: Anyway, Sugar Love, dames en heren, 1975. En thank God it's Friday op de dag van de muziek. We gaan naar, overdagen gesproken, de dag.
1: De dag. En het tweede uur hebben we altijd de geborenen en de overledenen mensen. 1686.
2: Zo.
1: Ja. Gabriel Fahrenheit, Duits natuurkundige.
0: Dat is de broer van Celsius, hè?
1: Ja, de broer van Celsius, ja. Zijn neef. 1819, koningin Victoria, de prinses vorstin. 1945, Priscilla Presley, over Presley gesproken.
0: Nou.
1: Is ook vandaag jarig. Amerikaans actreutel en echtgenote van Elvis Presley geweest. 1955, Derek Bolt, Nederlands televisiepresentator, die helaas niet meer mag zijn, want hij is eruit gedonderstraald.
0: Oh ja?
1: Ja, hij mag niet meer doen. Ze vinden hem te oud, ja, belachelijk. Maar goed, maakt niet uit. 1956, Sean Kelly, beroemde Iers wielrenner. En 1966, ja. Eric Cantona, Frans voetballer. Overledenen, 1543, Nicolaas Copernicus. Ja. Dat was een Duits astronoom.
0: Ja, een grote jongen. Ja.
1: Zeker weten. 2021, Max Mosley. 81 jaar geworden, Brits autocoureur. En
0: die deed ook Duitse dingen.
1: Ja, ik zeg niks. 2023, Tina Turner. 83 jaar geworden, Amerikaanse actrice en zangeres. En is vorig jaar aan haar einde gekomen.
0: Verscheiden.
1: Muziekjager op de 24ste mei, deze dag, 1926, Miles Davis. Nou, die behoeft geen uitleg, hè, de Amerikaanse trompetist.
0: Nee, daar heb ik nog een verhaaltje over.
1: Oh.
0: Ja, als ik even mag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar op een gegeven moment is er een groot banket op het Witte Huis. En Miles Davis zit er ook. En Miles Davis is een...
1: Bij wie?
0: Nee, bij de president.
1: Ja, welke? Weet je niet. Oh, nee.
0: Presidentieel diner. En Miles Davis zit er ook. En Miles Davis is een negroïde man. En hij speelt zich af in de 60e jaren. En zoals je weet was er nog segregatie in de Verenigde Staten.
1: Dat kennen die waarschijnlijk.
0: En die zit naast een of andere vrouw van een senator. En hij is niet zo groot. Dus hij zit daar. En dat mens, dit is echt gebeurd. En dat mens dat draait naar links. En die zegt,
1: oh, mooi.
0: Wie bent u eigenlijk? Hij zegt, ik ben Miles Davis. Oh, en wat heeft u gedaan dat u hier bent? Hij zegt, nou ja. Ik heb de jazzmuziek 3 of 4 keer een compleet nieuwe richting gegeven. Maar mag ik vragen wat u hier doet?
1: Geweldig.
0: Ja, ja. Echt gebeurd.
1: Mooie anekdote. Ja. 1942, Brian Davison van The Nice. Hij speelde de drums. 1946, Gerard Romijn van The Motions. 1947, Mitchell Margo van The Tokens. 1948, Klaus Meine van The Scorpions. 1950, Robert Steinhardt van Kansas. En 1955, John Grimaldi van Argent Guitar. Nee, van Argent. Hij speelde de gitaar waarschijnlijk.
0: Ja.
1: 1967, Richard Robinson van The Black Crowes.
0: Ja,
1: heerlijk. 1975, Lauryn Hill van The Fugees. En 1958...

0: You want a boogie? Don't you stop it. Don't you stop. Yarbrough and Peoples. Een beetje disco voor de mensen, dames en heren. En thank God it's Friday. En dat doe ik natuurlijk voor Alex van Sloten. Die zit tegenwoordig in The Board.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je een beetje uitkijken. Want Alex is van de disco. En als wij natuurlijk alleen maar de jam draaien. Bijvoorbeeld die daarvoor worden met Beats.
1: Nou, dan
0: voor je het weet,
1: zijn we rapen gaar, hè?
0: Ja, voor je het weet sta je plantsoenen aan het harken. En ja, ja dan is het toedeledokie met Thank God It's Friday. Dus speciaal voor jou, Alex. Zo zijn we ook alweer. Yarbrough and People and Don't Stop the Music. En daar gaat deze uitzending over, dames en heren.

0: gaan we u verheffen met Annie Weetjes en pikante praatjes.
1: Ja, de vrouwen gaan massaal voor de roze taco. Vredehandhaver.
0: De roze taco?
1: Roze taco, ja. Ja, behaarde bokaal, de loeiende aap, de honingpot. CQ, de designervagina.
0: We zijn net aan de satisfier.
1: Ja, maar ja, designervagina is ook wel, dat is ook weer een dingetje.
0: Maar waarom zou een vrouw aan een roze vagina gaan?
1: Designervagina.
0: Die hebben ze toch al?
1: Nee, een design. Ja, maar ja, dat is.
0: Oh, wacht even.
1: Equivalent van designervagina.
0: Die wordt gefabriekt.
1: Van vagina is een roze taak of vrede handhaven, behaarde bokaal en loeiende aap of honingpot. Of kokosnoot, of spasbekloof, of lunchdoos, kan mij schelen. Maar spiegeltje aan de wand. Wie heeft de mooiste vagina van het land? Plastische chirurgen kunnen de vraag naar designervagina's amper bijhouden, Wiebe.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, ja, ja, gebeurt allemaal, hè. Dat bleek tijdens een internationaal congres voor cosmetische chirurgen in Parijs. Op het World Congress of the International Master Course of Aging Science vielen enkele verrassende cijfers te noteren. Zo zagen artsen de vraag naar designervagina's met meer dan de helft stijgen. Zo.
0: Waar hou je die shit vandaan, man?
1: Ik weet dingen. Ik weet dingen. Vooral schaamlipcorrecties liggen goed in de markt.
0: Oh.
1: Ja, de pornificatie van onze maatschappij is de belangrijkste reden waarom vrouwen massaal onder het mes gaan. Verder doen de meer traditionele ingrepen zoals borstvergrotingen, neuscorrecties en liposucties het ook nog steeds goed. Dus niet gefreurd, hè. Dat is niet alleen de vaginaat, maar ook de borsten, de neuzen en de liposucties. Mannen en vrouwen in de Verenigde Staten, Brazilië, Japan, Italië en Mexico lieten de meeste cosmetische ingrepen uitvoeren, al moet de Aziatische markt nauwelijks onderdoen. De verwachting is zelfs dat er binnenkort meer cosmetische ingrepen in Azië zullen gebeuren dan in Europa. De uitgaven hiervoor stegen vorig jaar met 8%. En dat is 7 keer zoveel als in 2023. Dus dat is nogal wat. Ja, het is gewoon een modeverschijnsel, denk ik. Dat, ja, ja.
0: Nee, ik ben een beetje sprakeloos. Ik...
1: Ja.
0: Nee, weet je, ik kan wel zeggen, borstvergroting prima voorstellen.
1: Maar het is ook een beetje achteruit het gaan, hoor, heb ik het idee. Maar goed.
0: Dat weet ik niet. Maar ik bedoel,
1: ik heb het niet gedaan,
0: maakt
1: er
0: uit of je grotere of kleinere schaamlip hebt.
1: Ja, maar als dat.
0: Nou ja, als dat
1: bij de vrouwen een ding is, dan ja.
0: Ja, dat zou me ook verder.
1: Kijk, ik zie het toch niet. Ik heb toch het licht uit, dus dat kan mij het schelen.
0: Ja. En je weet niet eens meer wat een schaamlip is.
1: En liposuctie, denk ik van, nou, gewoon een kussen over de hoofd.
0: Nee, wacht even.
1: Wat?
0: Liposuctie is niet te vergelijken met liposuctie, hè? Je houdt nu weer dingen door elkaar.
1: Ik heb het niet over lippen.
0: Oh,
1: ik heb het niet over labia.
0: Labia.
1: Labiale suctie heb je dus ook. Hè? Dat is het opfukken van de lippen, zeg maar. Labia is dat een lip. Nou ja, goed. Lekker belangrijk. Verheffend, hè? Jij bent er stil van, hè, Wiebe?
0: Ik sla helemaal stil.
1: Ik zie het gewoon.
0: Ik trek het niet meer.
1: Nee, dat denk ik. Ik zie het al helemaal aan je.
0: We gaan terug naar de muziek, dames en heren. Want het is tenslotte de dag van de muziek.
1: Zo is dat.
0: Ja, Nationale Dag van de Muziek. En ja, ik moet u een illusie armer maken. Want u denkt natuurlijk dat al die artiesten, al die miljoenen nummers die er gemaakt zijn, dat die uit hun legendarische en fantastische brein is ontsproten. En hoe ze het allemaal voor elkaar hebben gekregen. Maar dames en heren, ik heb nieuws voor u.
1: Oh, ja.
0: Al die nummers, die komen uit 4 akkoorden.
2: Recognize this?
3: Yeah, yeah, that's Don't Stop Believing by Journey.
2: And the cast of Glee.
3: Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out.

0: Het fantastische Four Chords. Vier akkoorden. Four Chords heet het. Axis of Awesome. Ze komen uit Australië, dames en heren. Als je dit wil zien, dit is een live opname. En die kun je zien op YouTube natuurlijk. Als je googelt op Axis of Awesome, kom je ze meteen tegen. Fantastisch nummer werkelijk. En dan blijkt dat de hele muziek gebouwd is op vier akkoorden. Nou, natuurlijk niet alles, maar wel heel erg veel.
1: Een teder moment. En thank God it's Friday. EQ, IQ en LQ. Lawrence Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Iedere week, dames en heren, wordt er door de Verenigde Naties vergaderd over het thema van Thank God It's Friday. En als die uitkomst er is, dan neemt Lawrence die mee naar zijn toren in Muiden. Hij sluit zich op met ganzenveer en druipkaars en blijft net zo lang schrijven totdat het gedicht af is. Zo ook deze. En vandaag is natuurlijk het thema de dag van de muziek. Vandaag is het een quatrein en die bestaat uit vier regels met een aantal strofen. Veelal zijn ze wat zwaarder van inhoud en ze hebben vaak een stichtelijke boodschap. Dit gedicht van Lawrence heet Muziek.
2: In de stilte van de nacht als de wereld slaapt, wekt muziek de ziel die droomt diep en vergaapt. Een viool die fluistert, een piano die weent. Elke noot in de lucht een verhaal, welgemeend. De gitaar besnaagt al zoenen, de drum slaat de tijd. Een melodie van hoop in een wereld zo wijd. Elk lied een echo van het leven en het lot. Muziek die ons leidt als een zichtbare god. De klanken dansen vrij in een hemelsbal. Een symfonie van klankkleuren als steerkristal. Het ritme van het hart en de cadans van de zee, dat ons verbindt als een oneindig essay. De fluit zingt van vreugde, de cello spreekt van pijn. Elk instrument heeft een stem en komt tevoorschijn. In de harmonie van tonen vinden we onze plek. Muziek is onze gids, elke maal een ander karaktertrek. Laat de noten zweven door de ruimte heen. Een lied van liefde, zonder grens daaromheen. Want de magie van muziek vinden we rust. Een universum van klank, een uitputtelijke goudkust.
1: Gedicht van de week. And thank God it's Friday.

0: 1976. Ik geef onmiddellijk toe, dames en heren, naar het schitterende gedicht van Lawrence. Het was een van zijn klassiekers. Hij heeft er honderden, nou, misschien wel een kleine 1000 gemaakt. Is dit wel een van zijn allerbeste? Ja, en dan zoek ik daar een plaat bij. En ik zei het vanmiddag tegen Lawrence, ja, ik ga John Miles nemen. Het is een ongelooflijk open deur. Maar ik ga hem wel inschoppen.
1: Nou ja, ik ben blij dat je het gedaan hebt.
0: Ja.
1: Hij past er goed. Hij past er fantastisch.
0: Hij hoort er ook wel bij, ja. Nou, genoeg eigen pijperij, dames en heren. En thank God it's Friday. Het wordt weer tijd voor u, dames en heren. Het wordt weer tijd. Aangezien u nu niet meer leest en binnenkort ook nog extra btw op boeken en kranten zitten, moet u het maar van ons hebben in Anyweetjes en
1: pikante praatjes. En hopelijk geen btw op onderbroekjes, want dan wordt die nog duurder. Het Italiaanse modemerk Miu Miu krijgt de wind van voren nu ze onderbroeken op de markt gebracht hebben met een prijskaartje van, hou je vast, €3.500 per stuk. En er zit geen goud of zilver aan of wat dan ook.
0: Ga je ze opeten? Nee, maar je hebt ook van die edible undies, hè?
1: Ja, maar die kosten geen
0: 500 euro.
1: Ja, nee. Online drijven mensen massaal de spot met de peperdure glitterende slipjes met pailletten. Sowieso werden deze ontworpen door een man. Dat zal wel een homoseksuele man zijn, denk ik.
0: Maar dat maakt niet uit.
1: Maar dat geeft niks. Dan moet je zelf weten dat je met je speelt.
0: Nou, want de beste koks zijn ook mannen, hè? En de beste modeontwerpers zijn ook vaak mannen.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, kan er niks aan doen, hoor. Sorry, dames, maar dit is
1: wel zo. Nee, dat mag gezegd, hè. Mag gezegd. Tijdens de recente modeweken in onder meer New York, Parijs, werd nogmaals duidelijk dat het modehuizen niet ontbreekt aan lef. Simone Rocha zond bijvoorbeeld haar modellen de catwalk op in decadente crocs. Met parels en glitter. BBC merkte eerder deze week dan weer op de designers het dit jaar hoog op hebben met een idioot hoge grote schoenen. De Miu Miu nu op de proppen komt met luxueuze onderbroeken waarvoor de gemiddelde mens een maandloon of 2 opzij moet zetten, hoeft dus helemaal niet te verbazen. Opvallend genoeg is het niet de prijs die het volk op stang jaagt, maar het feit dat de slipjes echt simpelweg echt oncomfortabel uitzien. Iemand op zijn social media vatte het als volgt samen. Dames, willen jullie liever de pailletten onderbroeken met vaginale jeuk aan $5,000? Of een ribfluwelen onderbroek waar een riem past voor $1,100? Ja, dat heeft gelijk in. De comments zijn zoals te verwachten aan de bijtende kant. Velen zijn naar het voorbeeld over eens dat de onderbroeken een onaangename nevenwerking zullen hebben. Die in ribfluweel schreeuwt gewoon schimmelinfecties. Schrijft iemand. Of ook de duurste schimmelinfecties die je kunt krijgen. Iemand in de comments besluit. Iets zegt me dat je deze onderbroeken. Dat deze onderbroeken door mannen ontworpen zijn. Een kleine kanttekening. Het is twijfelachtig dat de onderbroeken ook daadwerkelijk bedoeld zijn als onderbroek. Het ribfluwelen onderbroek wordt bijvoorbeeld beschreven als short. Koppers zullen, met andere woorden, een extra onderbroek dragen onder het chique slipje. In België lijken de prijzen trouwens een tikkeltje zachter. Het pailletten onderbroekje heb je al voor zo'n €4.000. Dan in ribfluweel is het €770. Nou, er zit waarschijnlijk weinig accents op, hè? Denk je niet?
0: Je gaat toch?
1: Ja. Als jij 100 miljoen per jaar verdient, kan jou het schelen.
0: Je gaat toch niet met je togens in een onderbroek van 5400 ballen lopen? Wat zullen we nou krijgen?
1: Nou, ik wel, meid, hoor.
0: Ja, jij wel?
1: Ik vind het heerlijk.
0: Oh, lekker.
1: Ik heb er 2. Een roze en een rode.
0: En het 4 is zeker ook nog dan?
1: Zeker.
0: Ja, dat is wel mooi, ja.
1: Met funzige deuntjes.

0: and the Blockheads, dames en heren, uit 1978. Ja, ik vond het fantastische muziek. Maar ja, goed, ik had in die tijd, 1978 was ik 13, had je eigenlijk twee groepen. Je had de disco's, mensen die van disco hielden, en je had de mensen die van punk hielden en rock'n'roll.
1: Ja,
0: en,
1: ja, ik had beide wel, hoor.
0: Nee, ik zat helemaal aan de punk en rock'n'roll kwam, dus ik vond het helemaal geweldig. Sex and drugs and rock'n'roll. Dames en heren, het is de dag, Nationale Dag van de Muziek. En daar passen natuurlijk sex and drug and roll. Drug and roll? Wow. Drugs and rock and roll.
1: Oh, ook mooi, drug and roll.
0: Volledig
1: geweldig.
0: In.
1: Je houdt erin.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. We naderen 9 uur. Maar voordat we daar zijn, eerst nog even anyways en
1: vaginale praatjes. Ja.
0: Nee, niet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan even de berenklauw strelen, jongens. Kijk, hier komt hij op. Ja. Een vrouw wilde haar vriendje op een wel heel originele manier ten huwelijk vragen. Haar aanzoek eindigde in het ziekenhuis volgens de Britse krant The Sun. Nou, die moet je geloven altijd.
0: Ja,
1: dat is een hele goede krant.
0: Ja, nee, ja.
1: Dat is een geweldige krant.
0: The Sunday Times is niet vergeleken met
1: The Sun. NRC van de UK.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Gynaecoloog Adam Kay verzamelde de meest memorabele momenten uit zijn carrière in zijn boek This Is Going To Hurt. Een van die anekdotes gaat over patiënten JB, die een jonge vrouw wilde haar vriend ten huwelijk vragen. Normaal neemt de man het initiatief, maar volgens de traditie mag een vrouw op 29 februari, elke 4 jaar, haar man vragen om te trouwen. De dame in kwestie wilde het liefst op een originele manier doen. Dus kocht ze een verlovingsring. Stak die in een kinderüberraschung en een kindersurprise ei en plaatste het ei in haar vajajaj. In haar flamoesje. Dan zou ze haar vriend verleiden tot wat fingerwork. Hè, wat fingerwork.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En zo zou hij per ongeluk het ei vinden. Ja, ja. Tot zover het romantische idee. De uitwerking verliep helaas iets minder vlot dan gepland. Het ei draaide rond en draaide rond en draaide rond in de vajajaj van de vrouw, waardoor het vast kwam te zitten. Haar vriend, nog zij, kregen de kinderüberraschung eruit. Het koppel ging dan maar naar het ziekenhuis. En daar moeten ze Dr. K. Dr. K, wie kent hem niet? Ja, ja, ja, de vaginalist. Al die tijd wilde de vrouw niet zeggen waarom ze een ei in haar geslachtsdeel had gestoken. Dr. K kon het ei uiteindelijk losmaken met een soort van tang. Groot was de verbazing bij haar vriend toen de ring tevoorschijn kwam.
0: Ah, maar het is toch wel een romantisch moment. Daar tussen die tangen en die lakens.
1: Ja. De vrouw stelde de vraag aan haar toekomstige en die zei ja.
0: Oh, dat dan weer wel.
1: Volgens Dr. K vermoedelijk uit shock, want wat zou een vrouw die een ei in haar vagina steekt doen als hij nee zou zeggen? Alleszins een mooi verhaal voor een receptie van de trouw. Oh, prachtig gezegd. Maar ik vind dit ook een leuke zin. Dr. K kon het uiteindelijk losmaken met een soort tang. En groot was de verbazing bij haar vriend toen de ring tevoorschijn kwam.
0: Nou, ik ben,
1: dat vind ik wel mooi.
0: Ik ben echt ontroerd.
1: Ja, hè? Ja. Ik zie het aan. Ja, ja, ja.
0: Een beetje tranen in mijn ogen. Dames en heren, deze Strenghouders Friday zit erop. Ik ga 3 weken op vakantie. Dat betekent dat we de beste uitzendingen de komende 3 weken van Thank God It's Friday gaan herhalen op deze avond.
1: En luisteren allemaal, hè?
0: En luisteren, want die zijn extra speciaal.
1: Iedereen, tot over 3 weken. De rozen.
0: We laten je alleen met deze muziek. Over muziek die echt fantastisch is. Het is een driekwartsmaat. Het is een wals. Het is Billy Joel. En Piano Man. We spreken elkaar weer op 21 juni. Tot dan.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Frans Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder, met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?
3: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar één van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De 1395 HM
2: is er even niet.
1: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
2: Nu
1: op 1098.
2: En via de digitale kanalen.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ja, eigenlijk. Ja.
2: Nou, dat was nou een bruinzeelkeuken, hè?
3: Ja, eentje van 20 jaar geleden, die kun je toch niet vergelijken met wat ze nu maken?
2: Ach, bruinzeel is bruinzeel.
3: Wees toch niet zo eigenwijs, jij? Wat weet
4: maak
3: jij
4: nou geen
3: keukens?
4: Ruzie. Wilt u de waarheid weten over moderne bruinzeelkeukens? Kom dan naar een verkoopfiliaal van Bruinzeel of schrijf naar Bruinzeel Zaandam.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een